0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Dogtown. Bloodbath. Ribcage.

Thank you.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol neemt dienstverlening aan minder mobiele reizigers over en verhuizingen naar gemeenten vanuit buitenland. Schiphol gaat de begeleiding van reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf uitvoeren. Op dit moment is Axicom Airport Caddy nog verantwoordelijk voor deze dienstverlening. Schiphol ziet dat de groep reizigers die extra ondersteuning nodig heeft, fors groeit. Hiermee wordt deze dienst voor de luchthaven steeds belangrijker. Daarom wil Schiphol de verantwoordelijkheid over deze dienstverlening overnemen en volledig onderdeel maken van de dagelijkse uitvoering. Axicom Airport Caddy voert de dienstverlening sinds 2003 in opdracht van Schiphol uit en begeleidt jaarlijks circa 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. De 1000 medewerkers van Axicom blijven verzekerd van werk. Er kwamen afgelopen jaar 466 meer mensen vanuit het buitenland naar Haarlemmermeer dan er naar het buitenland vertrokken, blijkt uit cijfers van het CBS. Het jaar ervoor waren dat 251. In totaal verhuisden er vorig jaar 2533 mensen vanuit het buitenland naar Haarlemmermeer. De meeste kwamen uit Europa, 993, gevolgd door Azië, 851 en Afrika, 267. Andersom vertrokken er 2067 mensen vanuit Haarlemmermeer naar het buitenland. Van de vertrekkers waren de meeste geboren in Europa, 855. Gevolgd door Azië, 544 en Amerika, 142. Een deel van de mensen die verhuisden is in Nederland geboren, de remigranten. Vorig jaar keerden 213 Nederlanders terug naar Haarlemmermeer vanuit het buitenland, tegenover 441 Nederlanders die juist vertrokken. Nu het weer van Roland weer online. De komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden met een matige noordwestenwind, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio, non-stop muziek.

0: kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeentelijke regels voor huwelijksjubileeën aangepast en lezing in Crashmuseum over Dambusters Red. Elk jaar zijn er in Haarlemmermeer ongeveer 400 echtparen die 50 jaar getrouwd zijn, 250 paren 60 jaar en 75 echtparen 65 jaar. Zelfs huwelijken van 70 of 75 jaar komen voor, vorig jaar 12. Verder bereikten 20 bewoners vorig jaar de leeftijd van 100 of 105 jaar. Tot voor kort kregen echtparen die 50 jaar getrouwd waren een kaart van de burgemeester. Dat is niet meer zo. Het schrijven en sturen van de kaart kostte niet veel tijd, maar wel om eerst te controleren of het paar nog in goede gezondheid was. Voor echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, verandert er niets. Zij worden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst met andere jubilarissen. In het Crash Luchtoorlog en Verzetmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug wordt op 1 augustus een lezing gegeven over operatie Chastise, bekend als Dambusters Red. Dat was een aanval op Duitse dammen uitgevoerd in de nacht van 16 op 17 mei 1943 door 16 Squadron RAF Bomber Command. De dammen van de Meurne en de Ederzee werden doorbroken, wat leidde door overstromingen in het Roerdal en van dorpen in het Ederdal. 2 waterkrachtcentrales werden vernietigd en meerdere beschadigd. Fabrieken en mijnen werden beschadigd en vernietigd. Er kwamen 1600 burgers door de overstromingen om het leven, circa 600 Duitsers en 1000 dwangarbeiders. De RAF verloor 56 bemanningsleden met 53 doden en 3 gevangenen, terwijl 8 vliegtuigen verloren gingen. Nu het weer van Roland weer online. De komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden met een matige noordwestenwind, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: ruiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
2: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat het enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
1: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
3: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Gap, wat blijf je nou?
2: Ben jij een echte vinyl-liefhebber? Luister dan goed. Bij Club To Date geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Herdenking MH17-ramp in Vijfhuizen en ouders van 81 kinderen vorig jaar beboet voor luxeverzuim. 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vrijdag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Nog steeds zijn heel veel mensen dagelijks en zeer gedreven bezig met wat we noemen het MH17-dossier, zei Piet Ploeg, de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, in zijn toespraak bij het monument. Alle 298 inzittenden van de vlucht kwamen om toen een Russische bukraket het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht schoot. Mensen die wij ook na 12 jaar nog steeds erg missen en die nog steeds in onze gedachten zijn, aldus Ploeg. De ouders van 81 kinderen in Haarlemmermeer lieten vorig jaar hun kroost school missen, zodat ze eerder op vakantie konden of later terugkomen. In 12 gevallen leverden ze dat een boete op, blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. Het gaat daarbij om ouders die al een keer gewaarschuwd waren, omdat ze al eerder de fout in waren gegaan of omdat de school vooraf duidelijk had gemaakt dat luxeverzuim een boete kon opleveren. De boete bedraagt €100 per dag per kind. Voor hardleerse ouders kan dat bedrag oplopen tot €200 per kind per dag. Met 81 gevallen van luxeverzuim scoorde Haarlemmermeer vorig schooljaar hoger dan in de 4 jaar daarvoor. Nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden met een matige noordwestenwind, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer Radio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

besloten om een man te worden. Ik ben al veel te lang op zoek naar allemaal antwoorden. Niemand die geeft het aan me, God die praat niet met me. Zeg me, is iemand daar? Mijn benen storten in elkaar, aan het eind van mijn Latijn. Ik wacht nu al dagen op een beetje licht. Maar ik realiseer me dat het antwoord van binnen ligt. Dit is mijn brief van niemand en mij, brief van iedereen. Doe ermee wat je wil, anders is het geen probleem. Ik heb zo lang gelopen, ik kan niet verder meer. Ik kan niet verder de blaren aan mijn voeten doen zeer. Dus pak me vast te steunen in alles wat ik heb. Ik doe het voor de boys, vandaar dat ik ook alles rap. Zal niks verzwijgen voor je, je zal het krijgen hoor je. De pijn uit mijn pen, je zal het blijven horen. Ik verwoord de ziel van menig man die anders is. Ik doe het voor de boys, yeah, that's what it is.

0: als meneer proberen te halen. Laat hem maar zitten, want ze falen. Hey papa, ik ben verder dan nooit.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
4: Ik denk dat dat heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
3: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4:00 het startsein.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. In de laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
2: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws.
2: Van Meer Radio.
7: Ruud Kroes.

0: Uit 1987, Rick Astley met Never Gonna Give You Up.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn die je kunt doen in Haarlemmermeer. En zeker bij deze schoolvakanties. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Olivia Dean. C-Mac, Bolland en Bolland. Maar nu eerst Ilse de Lange met Something Good.

0: Samantha Mamba, gotta tell you.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meerradio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Hier is Bolland en Bolland.

0: OMC hoorde je met How Bizarre.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Tijdens de wereldoorlogen werden luxueuze cruiseschepen, waaronder de zusterschepen van de Titanic, vaak door overheden opgeëist om te worden omgebouwd tot oorlogsschepen.

0: is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Schiphol neemt dienstverlening aan minder mobiele reizigers over en verhuizingen naar gemeenten vanuit buitenland. Schiphol gaat de begeleiding van reizigers met een verminderde mobiliteit vanaf 2028 zelf uitvoeren. Op dit moment is Axicom Airport Caddy nog verantwoordelijk voor deze dienstverlening. Schiphol ziet dat de groep reizigers die extra ondersteuning nodig heeft, fors groeit. Hiermee wordt deze dienst voor de luchthaven steeds belangrijker. Daarom wil Schiphol de verantwoordelijkheid over deze dienstverlening overnemen en volledig onderdeel maken van de dagelijkse uitvoering. Axicom Airport Caddy voert de dienstverlening sinds 2003 in opdracht van Schiphol uit en begeleidt jaarlijks circa 750.000 reizigers van en naar hun vlucht. De 1000 medewerkers van Axicom blijven verzekerd van werk. Er kwamen afgelopen jaar 466 meer mensen vanuit het buitenland naar Haarlemmermeer dan er naar het buitenland vertrokken, blijkt uit cijfers van het CBS. Het jaar ervoor waren dat 251. In totaal verhuisden er vorig jaar 2533 mensen vanuit het buitenland naar Haarlemmermeer. De meeste kwamen uit Europa, 993, gevolgd door Azië, 851, en Afrika, 267. Andersom vertrokken er 2067 mensen vanuit Haarlemmermeer naar het buitenland. Van de vertrekkers waren de meeste geboren in Europa, 855, gevolgd door Azië, 544, en Amerika, 142. Een deel van de mensen die verhuisden is in Nederland geboren, de remigranten. Vorig jaar keerden 213 Nederlanders terug naar Haarlemmermeer vanuit het buitenland, tegenover 441 Nederlanders die juist vertrokken. Nu het weer van Roland weer online. De komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden met een matige noordwestenwind, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meerradio. Haarlemmermeer.
2: De ochtend van Meerradio. Doet Kroes.

0: hoorde Prince, 1999.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat die is dit keer aangevraagd door Roberto. En hij vraagt dit nummer aan omdat hij dat nog altijd doet denken aan de klasseavonden op de middelbare school. Aan het begin van de avond te verlegen op de dansvloer. Maar hoe later op de avond, hoe losser de heupen. Aldus Roberto. Roberto die vraagt aan Michael Jackson, Wannabe Surfing Something. Roberto, deze is voor jou.

0: Supertramp hoor je van de OP The Breakfast Club, The Logical Song.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Vroege filmstudio's hielden de namen van acteurs in films angstvallig geheim. Ze waren bang dat fans te gehecht zouden raken aan specifieke acteurs en dat die daardoor meer salaris zouden eisen.

Dat waren de Les Humphrey Singers met Mexico. We zijn aan het einde van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur tot het nieuws. Inner Circle met Sweat à la la la long. Tot straks. Aan het nieuws.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
3: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
2: De 19 verdachten kregen celstraf uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
4: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
2: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Van Meer Radio. Ruud Koen.

0: Het blijft een prachtig nummer. Snow Patrol, Chasing Cars.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen en welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Het tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je daar verwachten? We hebben weer hele bijzondere berichten. Leuke dingen die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Alex Warren, Wet, Wet, Wet, The Little River Band. Maar nu eerst het tweede, Sarah Larson, Midnight.

0: Wet, wet, wet. Angel Eyes.
1: Opvallend nieuws.
0: De uitvinder van de intervalruitenwisser, Robert Kearns, sleepte Ford voor de rechter voor plagiaat. Na een 10 jaar durende juridische strijd won hij de zaak en ontving hij miljoenen.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Gemeentelijke regels voor huwelijksjubileeën aangepast en lezing in Crash Museum over Dambusters Red. Elk jaar zijn er in Haarlemmermeer ongeveer 400 echtparen die 50 jaar getrouwd zijn, 250 paren 60 jaar en 75 echtparen 65 jaar. Zelfs huwelijken van 70 of 75 jaar komen voor, vorig jaar 12. Verder bereikten 20 bewoners vorig jaar de leeftijd van 100 of 105 jaar. Tot voor kort kregen echtparen die 50 jaar getrouwd waren een kaart van de burgemeester. Dat is niet meer zo. Het schrijven en sturen van de kaart kostte niet veel tijd, maar wel om eerst te controleren of het paar nog in goede gezondheid was. Voor echtparen die 60 of 65 jaar getrouwd zijn, verandert er niets. Zij worden uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst met andere jubilarissen. In het Crash Luchtoorlog en Verzetmuseum 4045 in Aalsmeerderbrug wordt op 1 augustus een lezing gegeven over operatie Chastise, bekend als Dambusters Red. Dat was een aanval op Duitse dammen uitgevoerd in de nacht van 16 op 17 mei 1943 door 16 Squadron RAF Bomber Command. De dammen van de Meurne en de Ederzee werden doorbroken, wat leidde door overstromingen in het Roerdal en van dorpen in het Ederdal. 2 waterkrachtcentrales werden vernietigd en meerdere beschadigd. Fabrieken en mijnen werden beschadigd en vernietigd. Er kwamen 1600 burgers door de overstromingen om het leven, circa 600 Duitsers en 1000 dwangarbeiders. De RAF verloor 56 bemanningsleden met 53 doden en 3 gevangenen, terwijl 8 vliegtuigen verloren gingen. Nu het weer van Roland weer online. De komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden met een matige noordwestenwind, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio.
3: De ochtend van Meer Radio.

0: van jou.
1: Je hoorde de supertrack van deze week. Emma Heesters met Hartebreker.
2: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
1: Met zijn spontane uitstraling, aanstekelijk enthousiasme en passie voor muziek zorgt Dick Raad deze donderdag voor een gemoedelijke sfeer. Hij staat niet stil, maar zoekt regelmatig de verbinding met het publiek om samen te genieten, te dansen en er een feest van te maken. Dick brengt een mix van pop en dance classics, afgewisseld met swingende rock'n'roll, reggae en disco. Kun je niet stil blijven zitten? Leef je dan uit op de dansvloer. De locatie is Fort Knox aan de Hoofdweg 739 in Hoofddorp. En aanvang is 2:30 'smiddags. Meer info op de website www.visithaarlemmermeer.nl.

0: waren de Kings met een nummer alweer 60 jaar geleden uitgebracht. A well-respected man.
1: Opvallend nieuws.
0: Ongeveer de helft van alle mensen die ooit op aarde hebben geleefd is mogelijk gestorven aan ziektes die door muggen worden overgedragen. Denk daarbij aan malaria en dengue.

Dat was Pluff samen met Gijke aan haar Zoutelanden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Nelly Furtado. Paulus, say what you want. Fijne dag. Vermaak je in deze schoolvakanties. En tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum, waar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Herdenking MH17-ramp in Vijfhuizen. En ouders van 81 kinderen vorig jaar beboet voor luxeverzuim. 12 jaar na de ramp met vlucht MH17 hebben nabestaanden vrijdag een herdenking gehouden bij het monument in Vijfhuizen. De namen van alle 298 omgekomen passagiers en bemanningsleden werden voorgelezen, gevolgd door 2 minuten stilte en een defilé langs het gedenkteken. Nog steeds zijn heel veel mensen dagelijks en zeer gedreven bezig met wat we noemen het MH17-dossier, zei Piet Ploeg, de voorzitter van Stichting Vliegramp MH17, in zijn toespraak bij het monument. Alle 298 inzittenden van de vlucht kwamen om toen een Russische bukraket het toestel van Malaysia Airlines boven Oost-Oekraïne uit de lucht schoot. Mensen die wij ook na 12 jaar nog steeds erg missen en die nog steeds in onze gedachten zijn, aldus Ploeg. De ouders van 81 kinderen in Haarlemmermeer lieten vorig jaar hun kroost school missen, zodat ze eerder op vakantie konden of later terugkomen. In 12 gevallen leverden ze dat een boete op, blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs. Het gaat daarbij om ouders die al een keer gewaarschuwd waren, omdat ze al eerder de fout in waren gegaan of omdat de school vooraf duidelijk had gemaakt dat luxeverzuim een boete kon opleveren. De boete bedraagt €100 per dag per kind. Voor hardleerse ouders kan dat bedrag oplopen tot €200 per kind per dag. Met 81 gevallen van luxeverzuim scoorde Haarlemmermeer vorig schooljaar hoger dan in de 4 jaar daarvoor. Nu het weer van Roland Weer Online. De komende periode is het wisselend bewolkt met af en toe zon. Het blijft overal droog. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden met een matige noordwestenwind, rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Veilig varen in de zomerdrukte en man verdacht van smokkelen cannabis op Schiphol. Veel mensen trekken er met de zomervakantie op uit met de boot. De drukte op het water zorgt niet alleen voor gezelligheid, maar ook vaak voor onveilige situaties. Net als op de weg gelden er op het water ook verkeersregels. Volgens een adviseur van de provincie Noord-Holland ontstaan gevaarlijke situaties vooral door te hard varen, onoplettendheid en het niet kennen van de regels op het water. Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Controleer vooraf de weersverwachting, plan je vaarroute en zorg voor reddingsmiddelen. Tijdens het zomerseizoen zullen handhavers extra toezicht houden op onder meer snelheid, vaarbewijzen, hinderlijk gedrag, alcoholgebruik en de juiste verlichting. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cannabis uit Amerika. De man trok de aandacht toen hij met een bakwagen een controle op Schiphol binnenreed. Tijdens die controle bleek dat zijn rijbewijs was ingenomen. Verder onderzoek wees uit dat de man volgens de marechaussee mogelijk betrokken was bij een vrachtzending die eerder door de douane in beslag was genomen. De cannabis was verstopt in dozen die onderweg waren naar een adres in Nederland. In het kader van het onderzoek is ook een bedrijfspand in Dronten doorzocht. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit was de jonge moment het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt. En stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex Energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mijlpaal voor Demi van Heiningen bij zomercarnaval en vrouw botst met auto tegen vangrail in Leinden. Demi van Heiningen uit Nieuw-Vennep heeft met haar deelname aan de zomercarnaval Royalty Elections in Rotterdam een bijzondere mijlpaal bereikt. Zij mocht de titel First Runner-up in ontvangst nemen. Voor de prachtig verklede Demi is dit niet alleen een mooie herinnering, maar ze kijkt ook terug op een periode waarin zij zich persoonlijk ontwikkelde en nieuwe mensen leerde kennen. Tijdens de verkiezingen vertegenwoordigde Demi met veel trots de carnavalsgroep The Shining Stars uit Nieuw-Vennep. Op 25 juli loopt zij samen met de groep mee in de zomercarnavalparade die gehouden wordt in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft zich op de Schipholweg in Leinden een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Door een nog onbekende oorzaak verloor een vrouw de macht over het stuur en kwam na een draai tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurster is door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde na behandeling niet naar het ziekenhuis. De vrouw werd vervolgens door de politie meegenomen, vermoedelijk in verband met een onderzoek naar het rijden onder invloed. De auto liep aanzienlijke schade op en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het verkeer op de Schipholweg ondervond door het incident korte tijd hinder. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op meer radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Veilig varen in de zomerdrukte en man verdacht van smokkelen cannabis op Schiphol. Veel mensen trekken er met de zomervakantie op uit met de boot. De drukte op het water zorgt niet alleen voor gezelligheid, maar ook vaak voor onveilige situaties. Net als op de weg gelden er op het water ook verkeersregels. Volgens een adviseur van de provincie Noord-Holland ontstaan gevaarlijke situaties vooral door te hard varen, onoplettendheid en het niet kennen van de regels op het water. Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Controleer vooraf de weersverwachting, plan je vaarroute en zorg voor reddingsmiddelen. Tijdens het zomerseizoen zullen handhavers extra toezicht houden op onder meer snelheid, vaarbewijzen, hinderlijk gedrag, alcoholgebruik en de juiste verlichting. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cannabis uit Amerika. De man trok de aandacht toen hij met een bakwagen een controle op Schiphol binnenreed. Tijdens die controle bleek dat zijn rijbewijs was ingenomen. Verder onderzoek wees uit dat de man volgens de marechaussee mogelijk betrokken was bij een vrachtzending die eerder door de douane in beslag was genomen. De cannabis was verstopt in dozen die onderweg waren naar een adres in Nederland. In het kader van het onderzoek is ook een bedrijfspand in Dronten doorzocht. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar door ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heb jij een neus voor de journalistiek en schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mijlpaal voor Demi van Heiningen bij Zomercarnaval en vrouw botst met auto tegen vangrail in Leinden. Demi van Heiningen uit Nieuw-Vennep heeft met haar deelname aan de Zomercarnaval Royalty Elections in Rotterdam een bijzondere mijlpaal bereikt. Zij mocht de titel First Runner-up in ontvangst nemen. Voor de prachtig verklede Demi is dit niet alleen een mooie herinnering, maar ze kijkt ook terug op een periode waarin zij zich persoonlijk ontwikkelde en nieuwe mensen leerde kennen. Tijdens de verkiezingen vertegenwoordigde Demi met veel trots de carnavalsgroep The Shining Stars uit Nieuw-Vennep. Op 25 juli loopt zij samen met de groep mee in de zomercarnavalparade die gehouden wordt in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft zich op de Schipholweg in Leinden een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Door een nog onbekende oorzaak verloor een vrouw de macht over het stuur en kwam na een draai tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurster is door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde na behandeling niet naar het ziekenhuis. De vrouw werd vervolgens door de politie meegenomen, vermoedelijk in verband met een onderzoek naar het rijden onder invloed. De auto liep aanzienlijke schade op en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het verkeer op de Schipholweg ondervond door het incident korte tijd hinder. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Gent. Het is een veel te mooie dag. Dus graaf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond drongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens de Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor hun dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minimaal vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Tim Paan start verkoop modern boerenerf Cornelishoeve en Talon Griekspoor zakt verder op de tennisranglijst. Aan de rand van Hoofddorp komt een wijk met 27 nieuwbouwwoningen. Ontwikkelaar Tim Paan is de verkoop van Cornelishoeve gestart. In Cornelishoeve gaat het draaien om groen, ruimte en omkijken naar elkaar. Iedere woning krijgt een picknicktafel in de voortuin voor bijvoorbeeld een kopje koffie met de buren of een gesprek. In de gezamenlijke buitenruimte staat samenleven centraal. Er komt een kas, een moestuin, een boomgaard en een trampoline. Jong en oud kunnen elkaar ontmoeten, spelen en samen genieten. Wietse de Winter van KVDK Architecten heeft met plezier gewerkt aan het ontwerpen en is er trots op. Er is geprobeerd het beste van twee werelden samen te voegen. Wonen achter het boerenerf, maar wel passend tussen bestaande bebouwing, aldus de Winter. Tennisser Talon Griekspoor uit Nieuw-Vennep is verder gezakt op de wereldranglijst. De 30-jarige tennisser leverde 9 plaatsen in en is nu de mondiale nummer 66. Bottic van de Zandschulp blijft op de 55ste plaats, de best geplaatste Nederlander. Haarlemmer Jesper de Jong behoort nog net tot de beste 100 tennissers van de wereld. Hij zakte 25 posities en staat nu op de 98ste plaats. Talon Griekspoor speelde vrijdag op een opmerkelijk toernooi in Rio de Janeiro. Een ultimate tennis showdown, alleen bedoeld om het publiek te vermaken. Hij verloor van zijn Braziliaanse tegenstander, ook al vanwege een oorverdovend fluitconcert van het thuispubliek. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Dat zijn van de gevaarlijkste routes. Een man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. Een man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
1: Ja, hiep en de piep, daar is die weer hoor. Shakira kreeg trouwens geen salaris, hè. Voor haar optreden, voor haar mooi optreden in de halftime show worldwide. Maar naar schatting 2 miljard mensen hebben dat gezien. Dat kan je toch wel zien als een hele aardige betaling voor de artiest in kwestie. Ja, dat is meer als geweldig, hè. Dit is Meer Radio, jouw soundtrack voor de middag. We rollen meteen door naar de volgende. Het 2001 van de Amerikaanse DJ en producer. Ja, daar gaan we zo meteen heerlijk mee aan de slag. Chris Milik en is een van de meest iconische en herkenbare deep house hits van de jaren 10. En het nummer verscheen oorspronkelijk eind 2012 als gratis download, maar werd in mei 2013 officieel uitgebracht door een toonaangevende dance label Mystery of Sound. De track kreeg extra bekendheid door de oropvallendheid en iets wat bizarre videoclip waarin Jodor te zien is. Een soort van fictief dier dat in het midden houdt tussen een mini-zebra en een ezel met een slurf. Die vriendschappen sluiten met een meisje in de zonovergoten kustplaats. Nou, kijk eens even naar buiten. Volgens mij is dit het helemaal. Het perfecte plaatje met deze heerlijke warme melodische sfeer. En de muziek intro. Het is meer radio. Het is Benito op de radio. En het is onderweg. Het is 6:04. Ik ga je vermaken met nieuwsverkeer, weer en meer. En allerlei zaken die er spelen in de wereld. Maar we concentreren ons natuurlijk op dat heerlijke meertje. Dat poffertje dat we om ons heen hebben. En had ik al gezegd dat ik blij ben dat je luistert? Nee, dat heb ik niet gezegd, hè? Nee. Hey, leuk dat je luistert.

is het bandje van Jimmy Somerville. En de Commodores met Don't Leave Me This Way. Ja, een beetje raar. Ja, een plaat die aan het einde van een radioshow draait. En dan zegt, jongen, hey, laat me niet alleen. 17 minuutjes over de klok van 4. Welkom bij het radioprogramma Onderweg. Het nieuws- en actualiteitenprogramma van Meer Radio hier op de 105.5 en 106.6 voor 31 dorpen in de Haarlemmermeer. En ik was het je vergeten te vertellen bij de entree, maar dat komt niet meer met vakantie geweest. En ja, dan ga je dingen vergeten. Natuurlijk is ook weer de redactie in handen van Jetty en Rob Joppers als vertrouwd. En mijn naam is Benito, ik ben bij je tot en met de klok van 6 uur. We hebben vandaag een uitstekende zomerdag te pakken. Heerlijk zon met wat stapelwolkjes, die wisselen elkaar zo nu en dan af. Het blijft droog, dus je kan de umbrella gewoon lekker thuis laten. Tussen de 21 en 23 graden. En er staat een heel klein fris briesje. Als je toch iets aan de warme kant bent, dan draai je gewoon even een klein beetje het raam open. Als je met de wagen weg bent. En dan wordt het hartstikke mooi. Leuk nieuwsberichtje dat nog wel, ja, ook absoluut met de zomer te maken heeft. En veilig varen. Luister even mee. Veel mensen trekken met de zomervakantie uit op een boot. De drukte op het water zorgt niet alleen voor gezelligheid, maar ook vaak voor onveilige situaties. Ja. Net als op de weg gelden er op de water natuurlijk ook verkeersregels. Volgens een adviseur van de provincie Noord-Holland ontstaan gevaarlijke situaties vooral door te hard varen, onoplettendheid en het niet kennen van de regels op het water. Een goede voorbereiding is dus belangrijk. Controleer vooraf de weersverwachtingen. Plan een vaarroute. Dus kijk gewoon waar je gaat varen. En zorg voor reddingsmiddelen. Voor als het toch niet helemaal goed gaat. Tijdens het zomerseizoen zullen handhavers extra toezicht gaan houden. Ook in de Haarlemmermeer. Onder meer op snelheid, vaarbewijzen, hinderlijk gedrag, alcoholgebruik en de juiste verlichting. Nou, dan ben je maar weer even gewaarschuwd. Volgens Streek 44, oftewel de nieuwe omroep die eraan zit, die zijn we aan het bakken momenteel. En een van de, ja, dan zeg je natuurlijk, Benito, hoe zit dat dan? Wat is dan een belangrijke vaarregel? Nou, een van de belangrijkste vaarregels op het water is goed zicht.

0: Hij is zo nu en dan in het nieuws. Seal. En Crazy. Ja, op een gegeven moment ben je met zoveel dingen tegelijk bezig. Dan ga je allerlei zaken door elkaar heen halen, ja. We gaan ook weer de muzikale tosti doen voor je zometeen hier op Meer Radio. Dat betekent dus dat we twee artiesten bereid hebben gevonden om een mooi plaatje te performen hier op de zender. En daartussen hebben we dan het nieuws geplakt. En dat noemen wij de muzikale tosti. Die muzikale tosti die we vandaag gaan bakken in dit uur heet... ja, dat is toch wel leuk hoor. Eentje van Sneller en Roxy Dekker.
1: Radio!
0: En goed. Dan vraag je natuurlijk af, wat hebben die nou met elkaar te maken? Sneller en Roxy, nou. Dat ga ik je allemaal vertellen, zo meteen later. Maar eerst nog eventjes naar die kleine heerlijke band Tears for Fears. Er is niet zoveel van te melden momenteel met Roland op bal. Ik ga je zometeen nog even kijken of je kan bijschaven voor het laatste nieuws. Maar eerst maar eens even dit pareltje.

0: Dat is toch wel een interessant gegeven als je gaat luisteren en gaat kijken en gaat zoeken naar de autobiografie die er aan zit te komen van Roland Obstbal. Getiteld Welcome to Your Life, Love, Death and Tears for Fears. Die op 4 augustus uitkomt. Weer een mooi, heerlijk boek wat er aankomt over de muziek. Ik kijk er naar uit. En dan wordt de tijd voor los. En die muzikaal Tosti. Met het nieuws ertussen doorgeplakt hier op meer.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij

0: begin vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Veilig varen in de zomerdrukte en man verdacht van smokkelen cannabis op Schiphol. Veel mensen trekken er met de zomervakantie op uit met de boot. De drukte op het water zorgt niet alleen voor gezelligheid, maar ook vaak voor onveilige situaties. Net als op de weg gelden er op het water ook verkeersregels. Volgens een adviseur van de provincie Noord-Holland ontstaan gevaarlijke situaties vooral door te hard varen, onoplettendheid en het niet kennen van de regels op het water. Een goede voorbereiding is heel belangrijk. Controleer vooraf de weersverwachting, plan je vaarroute en zorg voor reddingsmiddelen. Tijdens het zomerseizoen zullen handhavers extra toezicht houden op onder meer snelheid, vaarbewijzen, hinderlijk gedrag, alcoholgebruik en de juiste verlichting. De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cannabis uit Amerika. De man trok de aandacht toen hij met een bakwagen een controle op Schiphol binnenreed. Tijdens die controle bleek dat zijn rijbewijs was ingenomen. Verder onderzoek wees uit dat de man volgens de marechaussee mogelijk betrokken was bij een vrachtzending die eerder door de douane in beslag was genomen. De cannabis was verstopt in dozen die onderweg waren naar een adres in Nederland. In het kader van het onderzoek is ook een bedrijfspand in Dronten doorzocht. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio.
3: Onderweg.
2: Dinsdag.

0: Hart of naaf de stak.
1: Helemaal.
2: Ja, helemaal. Helemaal goed, ja.
1: Dat was de muzikale tosti van Snelly en Snelly en Roxy. Oftewel Lars. Ten eerste vissen ze natuurlijk in dezelfde muzikale vijver. Beide tracks zijn een grote voorjaarshit hier in 2026. En ze worden beheerd door dezelfde muziekuitgever CTM Publishing. En daarnaast hoorde je op beide platen die lekkere crossover van de melodieuze nederpop met hip-hop en rap. En als dat nog allemaal niet genoeg is, delen de twee ook nog eens een kleedkamer. Ja, ze zitten namelijk allebei in het allerleukste muzikale vriendengroepje van de Nederland, de Streamers. Dat was de eerste muzikale tosti, zoals dat heet. We gaan er zo meteen om 17:30 nog eentje bouwen. En er komen nog wat andere dingetjes aan. Ik heb een waanzinnig plaatje van MJ. Dus je moet er echt nog eventjes bij blijven, hoor. En we gaan eerst even lekker op de bank zitten gewoon.

0: Heerlijk, hè? Die bankzitters. Ja, ja, nee, die bankzitters zijn helemaal geweldig, wat mij betreft. En eens even kijken, ik heb ook wat andere dingen voor voorbereid. En daar hoort uiteindelijk natuurlijk een officiële filler hoort daarbij. Eens even kijken. Mag je een keertje meemaken dat wij dat gewoon live proberen? Ja?
1: Onderweg nieuws.
0: Onderweg nieuws. Even nog belangrijk om te weten als je binnenkort op de weg gaat. En dat gaat zometeen natuurlijk gebeuren over een kwartiertje. De A9 Wijkertunnel die is helemaal gesloten. De A9 bij de Wijkertunnel is gedurende de hele dag afgesloten. En de vertraging die het oplevert is minimaal 30 minuten. Waaronder ook weer de A9 richting Amstelveen, Alkmaar en knooppunt Badhoevedorp. Ter hoogte van Amstelveen Stadhart. Ook daar kan je beter een beetje uit de weg blijven, want daar zijn ze ook nog volop bezig. En de A4 Schiphol-Oost, ter hoogte van Schiphol-Oost, is er een lopend onderhoud aan een brug op dit moment. Wat lokaal voor korte stopjes zorgt en uiteindelijk ook dus verstrooiing geeft in het doorstroomverhaal. Eens even kijken. En dan het volgende verhaal. Is misschien even interessant om te weten. Eens even kijken. Ik wil deze. Wat staat er allemaal? 3 concerten in de Kuip braken destijds een bizar officieus record. Nog nooit eerder moesten er bij een Nederlandse concert zoveel mensen worden afgevoerd door de EHBO. Omdat de fans al uren van tevoren bezeten en dichtgepakt in de brandende zon stonden te wachten. Ze vielen met Busjes gelaat flauw. Alleen tijdens de eerste avond moesten de hulpdiensten al ruim 600 uitzinnige en flauwgevallen fans verzorgen en weghalen uit de menigte. Kim Wild, zij stond in het vorige programma. De gigantische show was een stroomvreter. De show had voor die tijd een ongekende licht- en geluidsinstallatie van ongeveer 400.000 watt. En op dat allemaal draaiend houden lag er maar liefst 15 kilometer aan kabels. En heel Rotterdam stond op zoek op. Het bleef destijds in de Rotterdamse Hilton. Honderden fans sliepen dagenlang op de stoep voor het hotel in de hoop een glimp om op te vangen. Dat hij de stad bezorgde. Ik heb het over een man die in 1988 zijn entree maakte in Rotterdam de Kuip. Ik heb hier ook de kaartjes voor mijn neus leggen. Het is, kijk eens, de originele kaartjes. Ik ben erbij geweest. Het was waanzinnig. En dan heb ik het over de World Tour. Oftewel die hele mooie Dangerous Tour. Ja, natuurlijk hebben we het over de King of Pop. Ik ga even blijden met een speciale versie van Dangerous.

We konden er niet omheen vandaag. Er wordt zoveel aandacht besteed momenteel aan deze man. Er is een waanzinnige mooie documentaire momenteel bij onze collega's van de AVRO-TROS. Volgens mij op zondagavond. En dat gaat over het wel en wee van die hele kleine tot de man die we nu horen. Ja, ik krijg er nog kippenvel van hoor. Deze week Michael Jackson week, zo zou je het kunnen gaan zeggen. Slechts in een paar dagen geleden heeft Stage Entertainment officieel aangekondigd dat er wereldwijd bejubelde Broadway production MJ, Michael Jackson the Musical, definitief naar Nederlandse theaters komt. De musical die draait om het voorbereidingen van zijn Dejeuners Tour. Je hoorde deze plaat uit 1992, theaterseizoen 2027-2028. De casting is inmiddels gestart. Nee, ze hebben mij niet gevraagd. Ik kan niet zingen. Ik kan niet dansen, maar ik kan wel plaatjes draaien. En de audities in Amsterdam vinden plaats in september 26. Ja, we gaan langzaam maar zeker ons al opmaken naar het nieuws, maar ik kon het echt niet laten. En dat was toch wel een ervaring, jongens. Op 1 juli 1992, ik had een vrij plekje op het veld. En ik had 2 jaar verkering. Ik dacht, laten wij naar een popconcert gaan.

0: een straalmotor op zijn rug. En zo kwam hij binnen in de Kuip Rotterdam. Wat een entree. Echt helemaal te gek. Ja, dat vergeet ik nooit meer.
1: Goedemiddag. Dit is Benito Amersfoort op Meer Radio.
0: En het is Cool in the Gang.

Nou, dan niet uit 1992, maar zeker uit de jaren 80. Wat een heerlijke beetje Cool in the Gang hoorde je hier op Meer Radio met Get Down On It. Ja, heerlijk, heerlijk. We gaan er nog eentje doen. En dan doen we het nieuws. En dan zijn we terug met een waanzinnige klassieker. En als het goed is, dan ben je al klaar met werken.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ja, en even aan je moeder vragen. Ja, dat is prima.
1: Om. Het is dinsdagmiddag. Meer Radio is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur.
0: Hoor je dat? Onderweg. Ik pak even het papiertje erbij, want ik heb dat natuurlijk voorgewerkt. Het verhaal is geschreven door de zanger Joost Timp. Nee, het gaat over een bioscoopmedewerker. En die dame die hebben we gehoord, hè? Die achter Charlotte Kitt een leuk meisje probeert uit te vragen. En zij antwoordt twijfelachtig met iconische woorden: even aan mijn moeder vragen. Vrij recent in 2025 ging de plaat plotseling helemaal viraal op TikTok. Een complete nieuwe versie. De jongen ontdekte de zon. Waardoor het nummer ineens weer door miljoenen streams helemaal weer in de picture was. Record Store Day heeft er zelfs een gekleurde paarse vinylplaat voor uitgebracht. Ja, bloem! En nee, je hoeft echt niet dit uur eerst tot aan je moeder te vragen, hoor. Je stem gewoon lekker af op meer radio. Blijf er lekker bij. We zijn tot en met de klok van 6 uur. En als je tot 5 uur moet werken, jongens, trek aan die bel. Want het is nu echt tijd. We zijn heerlijk van start het volgende uurtje. Met dat heerlijke bloem. En we houden een beetje de vaart in. Want inmiddels 5:10. Dus het officiële uur naar huis toe. Handjes in de lucht, gas erop. En dan gaan we rollen meteen met de ultieme Nederlandse productie van collega Wessel van Diepen. En die man, ik heb er de laatste tijd niet zoveel van gehoord, maar deze plaat, daar kunnen we heerlijk op bewegen. Het is, wat mij betreft, gas en gaan.

dat willen we eigenlijk allemaal, hè. Ja. We willen allemaal iemand wezen, hè. Ja, tuurlijk. Someone to you, je hoorde de Baniers. En dat was gewoon goede muziek, zou ik zeggen. Goede muziek. En het laatste nieuws over deze indie-pop-muzikant is dat hij de Rise Your Colors-plaat heeft uitgebracht. Dit was deze niet, nee. Dit was een paar plaatjes daarvoor. En ik moet je even bijschaven nog ook, want... Er zijn wat zaken bezig op het gebied van verkeer. Het valt een beetje... Ja, het valt mee. Het is vakantieperiode natuurlijk. Maar aangezien je nu in de automobiel zit, waarschijnlijk aan het sturen bent richting huis, probeer ik je erbij te schaven. Knooppunt Koenplein, Zaanstad, Koog. 4 minuten vertraging over 5 kilometer, dat valt best mee. En de A9, dat is een vast abonnementje natuurlijk. Alkmaar, knooppunt Raasdorp, Beverwijk, Oost. En daar is het gewoon helemaal dicht op dit moment. Dus ze zijn daar vermoedelijk toch bezig met iets wat we nog niet helemaal weten. Ik ga het uitzoeken voor je. En dan nog even voor de dames en heren van de Nederlandse spoorwegen. Die wel pingpong. Geen treinen tussen Breda en Roosendaal. Op dit moment, 4:50, is dat bericht uitgekomen bij de Nederlandse spoorwegen. En wat ook voor ons even interessanter is. Geen sprinters op dit moment vanuit Amsterdam naar Utrecht. Er is een defect spoor en dat gaat nog zeker tot en met de klok van 11:30 duren vanavond. En heb ik het dus over een update van 4:55. Nou, hè, hoe actueel wil je het hebben? We doen ons best om je bij te schaven hier op Meer Radio. 15 minuutjes over de klok van 5. Dit is Meer Radio 105.5. En 106.6 en natuurlijk op DHB Plus en op het internet. Op Tutte del Mondo.

maar ook van het andere plaatje, toch? Dat gaat ook over Let Get It On. Van alles. Ja, inderdaad. Ja, je hebt gelijk. Ja. Ik hoorde je denken. Ja, dat is een hele andere Marvin Gaye. Goed. Lekkere muziek hier op Meer Radio. Ik hoop dat je een beetje vermaken. Ja, heb je gewerkt vandaag? Heb je gewoon een vrije dag? Was het feest? Was het geen feest? Je mag het allemaal. Ja, het mag allemaal vandaag. Het is per slotverrekening dinsdag. En dat is wat mij betreft de beste dag van de week. Hoor. Het is net geen maandag. Het is nog geen vrijdag. Dus even kijken, we gaan weer een muzikale tosti bakken voor je. Dat betekent dat we weer twee partijen zo vriendelijk hebben gevonden om met z'n tweeën in elkaar arm in arm een stukje muziek te performen. Ik heb het over Christina Aguilera en Lady Marmalade en Skunk Nancy. Je vraagt natuurlijk af, wat hebben die nou weer in godsnaam met elkaar te maken? Benito, vertel het, vertel het, vertel het. Ja, nee, ik ga het zo meteen wel vertellen, maar niet nu. We doen het nieuws ertussen. Het lokaal nieuws uit de Haarlemmermeer. En daarna ga ik je vertellen wat hun dus allemaal...

0: tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Mijlpaal voor Demi van Heiningen bij zomercarnaval en vrouw botst met auto tegen vangrail in Leinden. Demi van Heiningen uit Nieuw-Vennep heeft met haar deelname aan de zomercarnaval Royalty Elections in Rotterdam een bijzondere mijlpaal bereikt. Zij mocht de titel First Runner-up in ontvangst nemen. Voor de prachtig verklede Demi is dit niet alleen een mooie herinnering, maar ze kijkt ook terug op een periode waarin zij zich persoonlijk ontwikkelde en nieuwe mensen leerde kennen. Tijdens de verkiezingen vertegenwoordigde Demi met veel trots de carnavalsgroep The Shining Stars uit Nieuw-Vennep. Op 25 juli loopt zij samen met de groep mee in de zomercarnavalparade die gehouden wordt in Rotterdam. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft zich op de Schipholweg in Leinden een eenzijdig verkeersongeval voorgedaan. Door een nog onbekende oorzaak verloor een vrouw de macht over het stuur en kwam na een draai tegen de vangrail tot stilstand. De bestuurster is door ambulancepersoneel onderzocht, maar hoefde na behandeling niet naar het ziekenhuis. De vrouw werd vervolgens door de politie meegenomen, vermoedelijk in verband met een onderzoek naar het rijden onder invloed. De auto liep aanzienlijke schade op en is door een bergingsbedrijf afgevoerd. Het verkeer op de Schipholweg ondervond door het incident korte tijd hinder. En dan krijgt u ook nog het weer van rolandsweeronline.nl. Het is aanvankelijk wisselend bewolkt met soms ook af en toe wat zon. Het blijft daarbij bijna de hele tijd droog. Later zal er echter kort zo nu en dan wat lichte regen vallen. En daarna wordt het snel weer droog en klaart het weer geleidelijk op. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait daarbij een matige noordwestenwind rond kracht 4. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Dinsdag.
0: Benito Amersfoort.
3: My soul, sisters. Let me hear you.

was hem dan, de muzikale tosti. De tweede tosti die we gebakken hadden. En dat ging tussen Christina Aguilera, Lady Marmalade en Skunk Nancy. Ja, wat hebben die nou met elkaar te maken, Benito? Hoe zit dat nou? Je hoorde zojuist de ultieme polder-vibe hier op Meer Radio. Twee platen die achter elkaar gehoord waren, mijlen ver aan elkaar liggen. Nou, dat valt wel mee hoor. Lady Marmalade 2001, daarna de rauwe rock van Skunk Nancy. Maar vergis je niet, want deze tracks hebben een flinke dosis girl power. Een dikke link met onze eigen Haarlemmermeer gemeen. Beide platen hebben namelijk exact hetzelfde opzwepend tempo. En zijn vast een prik in de remix op het Floriaalterrein bijvoorbeeld hier in Vijfhuizen. Ja, ja, toen een feestje daar ook. Of je daar nou los naar ging naar Mainstage of naar Mr. Lind of de gitaar opzocht. Het was een heerlijk blokje muzikale geschiedenis uit onze eigen achtertuin hier op Meer Radio. We hebben nog druk. Want we hebben nog het Sesam moment. We hebben nog de supertrack. Ik moet nog koffie halen. Koekjes zijn bijna op. Jongens. Het is echt

Ja, joh, de man Prince. En hij is al een tijdje niet meer bij ons. 57-jarige leeftijd op 21 april overleden 2016. Dat is alweer ruim een jaar. Wat een drama. Prince hoorde je op de radio hier en met The Revolution. Ja, The Revolution hebben we zeker gehoord. Is het nu echt hoog tijd voor onze supertrack van deze week?

0: Ik die van jou.
1: Oeh, ja, hij is gloednieuws hoor. Gloednieuws. Jeetje, wat is die nieuwe plaat, zeg. Een frisse popsingle van Emma Heester. Die krap 2 weken geleden op vrijdag 10 juli. 2027 volgend jaar, Benito. Is uitgebracht. Het is de allereerste eigen solo single van deze mooie dame. In dit kalenderjaar. Hoewel de titel doet vermoeden dat het een verdrietige break-up song is, is dat in tegendeel waar. Emma noemt het haar ultieme single girl after autumn. Het is een vrolijk uptime tempo nummer dat draait om zelfvertrouwen, vrijheid. En na de relatiebreuk met haar glimlach weer helemaal opnieuw gaat beginnen. De track sluit nauw aan bij haar eigen leven dat eind vorig jaar brak met een professionele voetballer. Oftewel een profvoetballer, Wesley Hood. Bij wie speelt die jongens? Wesley kennen we allemaal natuurlijk, maar dan een andere Wesley. En na de intensieve, maar succesvolle medische herstelperiode van 2025, daar hebben we het al eens eerder over gehad, gaan we het niet verder over hebben. Dat is dat verschrikkelijke verhaal. Fietsen we weer mee, vol positieve energie in het leven. Deze 30-jarige prachtige dame, Emma Heester dus, vandaag helemaal geweldig. En deze week hier op Meer Radio. En afgelopen 5 juli stond zij nog in het Olympisch Stadion hier al vlakbij. Dat is het meest dichtbije wat ik heb kunnen vinden dat Emma was. Tijdens het festival De Amsterdamse Zomer met deze plaat. Ja, helemaal te gek, jongens. Voor de vaste luisteraars, die weten dat het langzaam maar zeker tijd wordt het voor het Cesar-moment. Het moment op de dag waar we allemaal even een klein beetje stil voor worden. Je mag de volumeknop wel wat harder zetten. Met een brok van emoties en zaken die ermee te maken hebben. De ene die kost 16.000 en de andere kost 18.500.
2: Zomaar een plein.
1: En met z'n tweeën zijn ze onbetaalbaar. Je krijgt ze van mijn cadeau.
2: Zomaar wat wijn.
1: Die zijn Gerard.
2: Zomaar in de war.
1: En die echte André.
2: Zomaar.

Mooi hè, jongens. Ja. De ene man is niet te betalen en de andere man is bijna te betalen. Zullen we het daarop houden? Gerard Joling wordt ingezet op van 14 tot 16.500 voor 30 minuten. Hé, jongens, niet de hele avond. Kom op nou. Ik heb het nog meer te doen. En Hazen junior was een beetje flauw voor mij. Hè? Ja, ik zal het niet meer doen. Circa 18,5 tot 19,5. Dat ligt een beetje aan het moment van de dag, moment van de week. Ook 30 minuten. En dan hebben we het over de tape act. Zoals dat in onze wereld heet. Dat is niet met een bandje meer tegenwoordig. Nee, dat is natuurlijk het een of ander dingetje wat je aan je sleutel hangt. En kom je binnen en zeg ik, ja, doe mij maar nummertje 14. En dat gaat dan vrolijk verder. Het is 9 minuutjes voor 6. Dat betekent dat we inmiddels alweer in de finale zitten van dit programma Onderweg hier op Meer Radio. En ik heb hem ook al zien lopen, jongens. Zometeen tussen de klok van 7 en 9 hebben we ook weer Vede Veldman met de Forgotten Faces. En daarvoor natuurlijk onze programmaleider Martin Vergolen met Soul at 6. Dat is altijd lekker als ik naar huis rijd, want dan zit ik altijd een beetje te wiebelen op mijn autoradio stoel ding apparaatje. Goed, Benito, wat het niet is tijd dat jij een plaatje gaat draaien. Want wat jij vertelt, dat snijdt geen brood. Nee, ik ben het met je eens. Dus dan gaan we gewoon een plaatje draaien. Ja, dat is prima. Eens even kijken, zometeen nog wat nieuws over een leuke tour hier in de omgeving. En het gaat over paaltjes. Paaltjes met QR.

Dit is natuurlijk vreselijk, hè, voor de touchscreens van Nederland. Ja, ja. Out of touch hoorde je, de Uniting Nations. En ja, nou, lekker plaatje, Benito. Lekker plaatje, hartstikke goed. Nog even een leuk berichtje over dingen die gebeuren vanaf vandaag. Ze zijn verspreid over de hele polder hier in Meer. 25 speciale verhalenpalen die je kan ontdekken. Dat zijn interactieve historische markers die op een exacte plek waar het ooit gebeurt het verhaal vertellen van de drooglegging en de strijd tegen de waterwolf. En als we even kijken naar die leuke paaltjes die je dus in een fietstochtje kan doen, of ja, als je zin hebt wandelen, of misschien met de auto of met elektrische pet of whatever. Paal 1, lijn en spoordijk te vinden op de hoek van de Kruisweg en de Pakslaan. Deze paal vertelt het verhaal over een oude spoorlijn die de Haarlemmermeer spoorlijnen en omliggende infrastructuur. En nog één paaltje dan, paal nummer 2, Duik, staat in de bocht van de Ramenstraat. Deze overgaat in de Wilsonpad, net voor het bruggetje over het water, weet je wel. Dit markeert het historische plekje van de oude Dr. Nanningbad. Ja. En zo zijn er dus 25 paaltjes geplaatst in de meer en die kan je mooi scannen. Met je telefoon en een QR-code. En dan krijg je de historie in één keer op je telefoon gepresenteerd. Ik zeg, is even lekker een stukje gaan fietsen dit weekend. Heerlijk.

0: Oeh, dat was mooi zeg. Je hoorde dat heerlijke mooie plaatje van Tupac en Changes. Dat bracht ons aan het einde van dit programma. Ik heb een partij verrekend vandaag zeg. Jackie ba. Nou goed, oké, de afgelopen 2 uur hoorde je op meer radio een heerlijke mix van dromige deep house met Chris Meilek en pure eurodance van de Venga Boys. En ook brachten we de festival vibe van het Florianenterrein naar je luidsprekers met iconische anthems en Lady Marmalade en Skunk and Nancy. En ik had dus een hele mooie plaat als eindeplaat, maar dat ga je mij het goed houden. Gaan we gewoon lekker volgende week doen. In het lokaal nieuws stonden we stil bij de verjaardag van de polderbekende Maureen Dutois en Go Adriaanse. Ook zij zijn jarig vandaag. Ik vertel de leeftijd niet, nee hoor. Ook lieten we je weten dat vandaag geen haal meer een zomervol erfgoed is losgebarsten. En gewapend met je smartphone kun je vanaf nu 25 nieuwe verhalenplekken, waaronder 3 in Hoofddorp, de lokale geschiedenis induiken. Tot zover onderweg. En ik zeg, de dank gaat natuurlijk uit weer naar de directie van de theaterredactie. Jetty en Rob Joppe. En mijn steun natuurlijk later, Tom van der Aan hier op Meer Radio. Het was weer helemaal geweldig. Ik zeg, dankjewel. Tot de volgende.
1: Dorp, houd je weer.
2: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
3: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
3: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de meidelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
3: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Golen.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die vastzat voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Het weer, vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen, dan bij 18 tot 22 graden.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Het is dinsdagavond en dit is Soul at Six met Martin van Goolen.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
1: Forgotten Faces.
4: Theodor Veldman.

0: Tikkie alternatief dit, deze Smiths. En daarom misschien niet zo vaak op de radio. Big Mouth Strikes Again.
1: Forgotten Faces.
2: Theodor Veldman.
0: Maar toch hoor je fijn om mee af te trappen in een nieuwe aflevering van Forgotten Faces op deze dinsdag 21 juli 2026. Midden in die zomervakantie. Nu zijn toch wel echt alle scholen vrij, hè? Ja, nu is het echt overal. Iedereen is vrij. Ik zie het ook overal om me heen. Nou, ook winkels dicht gaan en zo. Zo'n slager of een bakker of een snackbar of een restaurant. Of nou ja, goed, noem het maar op. Nu even het moment genomen van oké, nu is het hoogtepunt van die zomervakantie daar. Er zijn heel veel mensen weg. Nu kan ik zelf ook wel weg. Dan scheelt het me het minste in omzet. Dat zijn hele verstandige dingen. Alleen zit ik er natuurlijk weer mee. Dat ik bijvoorbeeld de komende 3 weken gewoon geen verse kibbeling heb, bijvoorbeeld. Want de visboer is op vakantie. Ja, heel vervelend. Of prijswinnende grillworst. De prijswinnende grillworst met kaas, die is niet meer beschikbaar. Daar komen de bacon, want mijn slager is op vakantie. Oh, wat een probleem, hè. Ja. Nou ja, als dit wel een probleem zijn, dan valt het ook allemaal mee, toch? Jawel. Soms nu moet je er ook wel eens even bij stilstaan. Het kost me af en toe ook wel last, veel moeite. Dat zeg ik heel eerlijk bij. Het zijn lastige momenten om, maar toch. Soms moet je eventjes wakker. Als je wakker bent, 's ochtends vroeg, kopje koffie, uit het raam kijken. En je toch eventjes beseffen van, oh, wat ben ik toch blij dat ik in Nederland woon. Oh, het kan toch veel erger. Ja, wat dacht je van Gaza of Sudan of zo? Ja. Dan zijn dit niet de problemen, dat er gewoon eventjes 3 weken geen grillworst is omdat de slager op vakantie is, weet je? Dat je dan naar een andere slager moet of naar de supermarkt in dit geval. Ja, als dat dan de problemen zijn, wat hebben we dan eigenlijk goed met z'n allen? Ja, ik doe het zo nu en dan wel eens, eventjes daar eventjes goed bij stilstaan in deze fraaie zomervakantie. Heb je nog verder nog plannen? Ja. Ja, luxe, hè? Ja, allemaal luxe problemen. Waar ga je naartoe, vakantie? Ja, dat dacht ik al. Ja, wederom weer zo'n iets wat je kan veroorloven. En dat het ook heel erg makkelijk is, omdat je een Nederlands paspoort hebt. Ja, er zijn genoeg landen op deze wereld dat als je een paspoort hebt, dat je dan alsnog niet eens weg kan. Nee, dat je niet wordt toegelaten in andere landen. Dat je helemaal nergens een visum kan krijgen. Of dat de regering je gewoon helemaal niet uitlaat. Dat zijn ook nog van die landen, bijvoorbeeld normaal Noord-Korea bijvoorbeeld. Je kan daar niet uit. Nee, al zou je even willen. Je kunt niet weg. Je zit er eenmaal opgesloten. De grootste gevangenissen ter wereld is Noord-Korea. Ja, ook daar weer eventjes een besef van hebben van, hè, wat ben ik toch blij met mijn Nederlandse paspoort. Hebben we genoeg zegeningen geteld voor vandaag? Mooi. Warm welkom dus. Wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel vergeten hits draaien. Want dat is mijn missie, mijn opdracht. Iedere dinsdagavond doorstruin ik de archieven door op zoek naar van die pareltjes, plaatjes die om wat voor reden dan ook vergeten zijn. Ja, waarom? Ja, omdat ze niet tijdloos zijn, of omdat ze een te lange intro hebben, of omdat het van die niemandalletjes zijn, of ik weet het eigenlijk niet eens, soms weet ik het niet eens. Nee, gewoon geen idee, vergeten. Zijn er zelfs vergeten waarom het vergeten zijn? Dat kan ook nog een goede reden zijn. En aan mij de taak om die terug te brengen in de herinnering. Jij mag ook een duit in het zakje doen. Heb je nou een plaat in je hoofd uit lang vervlogen tijd? Dan bedoel ik dus echt, vergeten is het de jaren 80 en de jaren 70. Dan ben je welkom als mijn muzieknanny. Dan mag je mij muzikaal opvoeden. Want ik ben ergens in de jaren 90 muzikaal bewust geworden. Dus eigenlijk alle vergeten platen van daarvoor. Die ken ik helemaal niet. Daar heb ik nannies voor nodig. Jij mag het zijn. Studio@meerradio.nl. Dat is studio@meerradio.nl. En nu even een stukje de Zero's. Doe was een grote artiest toen. Maar ja, wat weten we nog van haar oeuvre? Eigenlijk weinig. Deze hebben we ook helemaal vergeten. Love is killing me.

Oh, wat een talent toch deze man. Ik denk dat we nou al 16 jaar in de top 40 kennen, deze Bruno Mars. En we hebben nog steeds geen genoeg van deze man. Hij blijft komen en hij verveelt nog steeds niet. Risk It All was dat en daarvoor hoorde je Doe en Her Love Is Killing Me. Uit midden zeros, 2004 zeg ik zo eventjes. En 2000... Oh nee, we gaan verder terug in de tijd. We gaan terug naar het jaar 1994. Dus even kijken wat er toen allemaal zo gebeurde in dat jaar. Een vreselijke zaak. De Rwandese genocide. Het einde daarvan was in zicht in 1994. Gedurende deze genocide werden er naar schatting... Dit zijn schattingen... tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen vermoord. En dit is nog steeds zo'n ding wat... Ja, het is Afrika, hè. In Afrika is toch voor ons een beetje een blinde vlek op heel veel vlakken. Op het moment dat het zich verder gaat ontwikkelen... en misschien dichter bij de westerse wereld komt... op economisch vlak en dergelijke... zullen we misschien niet meer van dit soort geschiedenis tot ons gaan nemen. Maar tot nu toe moeten we er eigenlijk op dit soort momenten... heel eventjes aan worden herinnerd dat dit ook heeft plaatsgevonden. 1994, ook het jaar geweest waarin Amerikaanse televisiekijkers live konden kijken naar de achtervolging en arrestatie van O.J. Simpson. Ja. En daarna volgde een slepende rechtszaak met vrijspraak. En weer. En, nou ja, goed. Het was een enorme soap zo rondom deze. Nou ja, hè, sportheld. Sportheld, ja, kunnen we zeggen. Ja, dat dan weer wel. Maar tot nu toe heeft iedereen O.J. Simpson toch herinnerd vanwege die zaak. En Kim Jong-il, die volgt zijn vader Kim Jong-soon op. Kim Jong-soon, die overleed in 1994. Tragisch natuurlijk. Ja! Onze grote leider is gestorven! Ja, goed. Dat is een beetje de gemiddelde reactie van een Noord-Koreaan. Op het overlijden van Kim Jong-soon. Ja, het is toch iets wat diep zit. Als je een gemiddelde Noord-Koreaan vraagt... wat is de mooiste dag van je leven? Dat is dan toch ja, dat ik de grote held, de grote leider die er zag... op 300 meter afstand, daar om de hoek. Dat was de mooiste dag van mijn leven. Ja. Ja, als je zo wordt gehersenspoeld, ook op de basisschool... door je ouders, door alles en iedereen om je heen... door de media, dan ga je er ook op een gegeven moment in geloven, ja. Maar ja, goed. Wat hebben we nog meer gehad in 1994? Het jaar geweest waarin een veerdienst werd afgeschaft... De laatste veerdienst tussen Vlissingen en Sheerners die voer op 15 mei 1994. Daarna was het klaar, over en uit. Maar dan moet ook gezegd worden dat er in de tussentijd natuurlijk veel nieuwe dingen zijn gekomen. Bijvoorbeeld de Eurotunnel. Ja, die zijn ook ergens zo midden jaren 90 geopend, de kanaaltunnel. Dus het maakt het in één keer een stuk aantrekkelijker om dan... als je daar toch een beetje in de buurt bent... om dan gewoon met de trein te gaan. En niet met de boot. Ja. Ja. Er zijn maar eigenlijk maar weinig dingen overgebleven. We hebben nog Newcastle IJmuiden. En we hebben nog Hoek van Holland. Ja, dat is dan het enige wat er nog vaart tussen Nederland en Engeland. 1994, ook het jaar geweest waarin de Verenigde Staten... en Brazilië die won de 2K voetbal, de wereldtitel, door Italië te verslaan met strafschoppen. En dat gebeurde in de Verenigde Staten van Amerika. Dat was inderdaad zo. Toen hadden we ook een Verenigde Staten... Oh, wat start ik nou weer? Ik wilde wat anders. Ik wilde deze hebben, ja. Oh, ja. Helemaal afgeleid. Waar was ik ook alweer gebleven? Oh ja, inderdaad. Brazilië won door Italië te verslaan bij het WK voetbal. En Nederland kwam toen niet verder dan de kwartfinale. Dit is Laura Pausini uit 1994. Gente.

9. Susan en Freek op Meer Radio. En halverwege daarvoor nog Laura Pausini. Gente. Tijd voor wat vergeten oeuvre. In dit geval van een Amerikaanse rockband. Die één enorme hit heeft gescoord. Die we nog dagelijks op de radio draaien. Dat is To Be With You. Maar er waren er nog twee. Wild World en Just Take My Heart. Misschien nog wel even leuk om er eens eentje bij te pakken. In dit geval Just Take My Heart. Mr. Big op Meer Radio.

0: Ja, die andere die draaien we heel vaak nog op de radio. Deze niet. Nee, dat is eigenlijk een 3 singeltjes uitgebracht door Mr. Big. Die andere moet wel gezegd worden dat die To Be With You is wel nummer 1 hit geweest in 1992. Deze kwamen er net even achteraan, de Slipstream. Just Take My Heart and Wild World. Maar toch, ja, moeten ze niet vergeten. Vandaag heb ik eens in het te vergeten oeuvre Just Take My Heart, Mr. Big. En zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Ik vind het altijd leuk om zo al uit jouw leven te kunnen putten. Is dat een goed idee? Is dat goed verwoord zo? Ik weet niet. Iedereen heeft wel zo zijn eigen herinneringen aan muziek. En soms blijven er van die plaatjes hangen bij je in je hoofd. Die je daarna nooit meer hoort van die plaatjes. En dat je denkt, dat is nog echt helemaal de zomer van 1982. Of de winter van 1974. Ik noem maar even wat. En dat je dan in één keer een plaat in je hoofd hebt van, die heb ik zo lang niet gehoord. Die moet weer eventjes op de radio. Dan ben je welkom als mijn muzieknanny, want ik heb helemaal niet die referentie, want ik bestond niet in die tijd. Dus heb je nog een plaat in je hoofd uit de jaren 70, jaren 80, die we nooit meer op de radio horen, dan ben je welkom als mijn muzieknanny. Studio@meerradio.nl. Ik laat me heel, heel, heel graag verrassen door jou. Of eigenlijk liever gezegd opvoeden. Kan zometeen allemaal. Maar eerst kijken we naar het weer. Wat gaat er allemaal gebeuren het komende etmaal? Op veel plaatsen is het vanavond nog lang zonnig. In het noorden en het noordwesten neemt de bewolking vanaf de Noordzee toe. En de komende nacht raakt het overal bewolkt. En lokaal kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen is er eerst nog overwegend bewolking. En soms valt er een beetje regen. En in de loop van de middag breekt de zon af en toe door. En het wordt overal droog. En de maxima die komen uit tussen 22 graden aan de kust. En er staat een matige noordwestenwind uit het... het wordt maximaal 22 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Dat wou ik zeggen. Ja.
1: Meer radio.
2: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Even hey, is toch een lachje van Georgina Verbaan. Dit was een hitje in 2001. En daarmee heeft Georgina Verbaan niet alleen een carrière in de televisieindustrie, in een theater, een musical en weet ik het allemaal, maar is ze ook nog eens een keer in de top 40 geweest. Volgens mij geen top 10 hit, maar toch, ze heeft een aardige poging gewaagd. En daarmee is ze toch wel een superster, toch, voor Nederlandse begrippen? Ja. Als je gewoon haar hele discografie bekijkt. Discografie is niet zo interessant. Haar filmografie. Of in ieder geval waar ze allemaal aan heeft meegedaan. Aan televisieseries en films en dergelijke. Is het toch wel een behoorlijke waslijst hoor. Behoorlijk indrukwekkend. Ja. Ah. En ik moet ook heel eerlijk zeggen. Ik heb wel een zwak voor haar. Ja, iedere keer als het dan toch langskomt in een talkshow of de gast is ergens of in een podcast of iets dergelijks, dan vind ik het toch wel grappig. Ja, ze is zo. Ja, ik weet het niet wat het is. Ze is wel slim. Dat is echt waar. Ze is een intelligente dame en ze kan heel erg goed acteren enzovoort. Maar op een of andere manier heeft zij een bepaalde twinkeling in haar ogen, waardoor je er alles vergeeft of zo. Ik weet het niet. Vaak wordt er ook een beetje over haar gezegd en gedacht dat ze heel erg dom is, een dom blondje is. Maar dat is dat helemaal niet waar. Maar dat is een beetje haar eerste indruk. En vervolgens word je eigenlijk meegenomen in haar creatieve brein. En dat je denkt van, het is toch eigenlijk wel een heel leuk meisje. Ja, jawel. Ik zou bijna verliefd op haar worden als ik hetero zou zijn geweest. Maar ja, goed, dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Maar ja, Georgina Verbaan, ze zit ook in mijn hart. Dit is Forgotten Faces. Zometeen tijd voor wat, vergeten. Wat moet ik eigenlijk zeggen? Ja, een spel. Ja, is het nieuw of is het vergeten? Maar dat komt zo meteen. Eerst even naar de 90s voor deze U96. Dat is Heaven.

96. Heaven op Meer Radio. En aan jou de vraag: is dit nieuw of vergeten? Laat het weten. Studio@meerradio.nl. En er is niks te winnen.

0: Even een shout-out naar Sean, want dat is de enige die in dit geval het goede antwoord heeft gegeven. Larissa Michelle is dit en het is gloedje nieuw. 28 heet het plaatje. En zometeen is het tijd voor wat muzikale opvoeding. Je bent welkom, studio@meerradio.nl. Na Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren en Ordinary op Meer Radio. Oei. Het is toch wel, misschien wel de hit geweest van het jaar 2025, niet waar?
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: Ja, die mogen we niet helemaal vergeten. Dus heel eventjes maar weer draaien. Het is tijd voor wat muzikale opvoeding. En kan het altijd dringend gebruiken. Ik zit even door de mail te spitten. Even zien wat er allemaal zo al is binnen gedruppeld. Via studio@meerradio.nl. Iets van Cindy. En Cindy die heeft Tony Childs opgestuurd. Is misschien wel even leuk om dan dit te draaien. Tony Childs, ja. Stop Your Fusing. En dat is misschien wel echt totaal vergeten. Want het is voor mij zwaar onbekend. Dus ja, dan valt het waarschijnlijk wel binnen alle criteria, niet waar?
1: Fedor's Muziek Nanny.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sid van der Linden met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij 2 dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag 3 aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Siele voeren 3 keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Forgotten Faces.
4: Hey, door Veldman.
5: Scratching and give me a beat.

0: Menasherry, The Buffalo Stance op meer radio.
1: Forgotten Faces.
2: Fedor Veldman.
0: Ja, niet echt een plaatje die we nog vaak draaien van Menasherry. Eigenlijk doen we alleen nog maar dat ene duetje. Samen met Yuzur Nudur en 7 Seconds. Dat is toch wel de evergreen geworden van Menasherry. Maar ja, dan is het eigenlijk maar 50%. In dit geval heeft ze de hele vocals gedaan bij die Buffalo Stance. Inclusief toch wel een aardig stukje rap. Wat dat betreft is het wel een dame met veel talent. Ja. Zeker. Uit de begin jaren 90, warm welkom. U nummer 2 van Forgotten Faces. Dinsdag 21 juli 2026. Mwah. Midden in die zomervakantie. Ze zitten er midden in. Ja, volgens mij is nu echt iedereen wel vrij. Tenminste, dat is wel een beetje de bedoeling. De schoolvakantie zijn nu allemaal wel zo al bezig. Dus het maakt niet uit waar je vandaan komt. Of je op Noord-Nederland komt, Zuid-Nederland of Midden-Nederland. Allemaal zijn ze nu vrij. En dat gaat nog wel even een paar weken zo duren. Dus dan zie je ook dat alles een beetje in een soort van sluimerstand, eco-modus terechtkomt. Met een bescheiden assortiment bij de bakker. Je ziet dat er toch wat langere wachtlijsten zijn. De telefoon die wordt bijvoorbeeld na 1 uur 's middags niet meer opgenomen bij een aantal bedrijven en zo. Het is toch wel een beetje zo die tijd, ja. En de komkommertijd, is eigenlijk maar weinig echt nieuws. Nee, het is... Het valt eigenlijk allemaal wel mee, ja. Er gebeurt weinig, hè. Ja. Eigenlijk is het misschien wel een mooi moment om even weer wat nieuws te maken, of niet? Nee. We hebben al genoeg van dat soort momenten gehad in de geschiedenis. Dat er in één keer in de komkommertijd er toch iets vreselijks gebeurt. Misschien is het toppunt dan wel geweest MH17. Dat was midden in de komkommertijd. Dat eigenlijk alle redacties die waren half bezet. Ja, iedereen is half vrij en dan in één keer gebeurt er zoiets. Dan politiek op reces en dan gebeurt er ineens zoiets. Ja. Willen we eigenlijk liever ook niet, hè?
3: Nee.
0: Laten we het dan maar hier gewoon rustig houden. Wat is er gebeurd deze week? Helemaal niets. Nee, dat is toch eventjes fijn. En wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk normale programma. Het vaste recept. Ik doorstern de archieven door op zoek naar vergeten hits. Ja, dat is mijn missie, mijn taak, mijn enige opdracht voor de dinsdagavond. En daarmee kunnen we wel een beetje nostalgie opsnuiven, nietwaar? Ja, wat leuk om dan weer van die plaatjes te horen die je lang niet gehoord. Misschien het laatst zelfs nog wel op het moment dat het een hit was. Dat is helemaal mooi. Dat ik in één keer weer die plaat hoor. Dat ik, oh ja, wanneer was dat ook alweer? Oh, dat was die met die zomervakantie toen. En die ene jaar dan. Oh ja, dat. Ja. Oh ja, helemaal vergeten. Nou, dat gevoel. Dat moment. Een beetje dat nostalgie een beetje opsnuiven. En ik doorstrein alle archieven door en ik kom echt overal terecht. In de 90s, in de zeros, in de tens, in de... Ja, 80s en 70s vind ik dat lastig, want ik was er zelf nog niet in die tijd. Dus ik moet het altijd hebben van mensen die mij muzikaal willen opvoeden. Dus ben je nou wel muzikaal bewust in die tijd, dan heb je nog wel iets in je hoofd waarvan je denkt... Oh, dat is lang geleden, die heb ik heel lang niet gehoord. Ik heb hem al 50 jaar niet gehoord, die plaat. Nou, dan ben je wel welkom. Als mijn muzieknanny studio@meerradio.nl. Dat is het welbekende e-mailadres. Dus studio@meerradio.nl. En kom maar op met die vergeten hits uit de jaren 80 en de jaren 70. Ik laat me heel graag opvoeden door jou. En muzieknanny is in dit geval een onzijdige titel. Dus ben je een man, dan mag je ook zeker mijn muzieknanny zijn. Geen enkel probleem. En ik spreek je met liefde zo aan. Anders nog iets? Oh ja, top 40 geschiedschaamte. Ook altijd leuk. Daar zat vast wel eens in de top 40 uit het verleden waar we ons nu diep voor schamen. En dat is leuk om eventjes weer terug te brengen in de herinnering. Dat je denkt, oh ja, die plaat. Oh, wat een schande dat we dat gekocht hebben. Dat we dat leuk gevonden hebben eigenlijk is ook al een schande. Maar ja, hè, vergeten en vergeven. Nee, in dit geval allebei niet. We vergeven het niet en we vergeten het ook niet. Ik breng het met liefde weer terug in de herinnering. Dus heb je nog wat, dan ben je welkom. studio@meerradio.nl. Nu terug naar 2017. Dan is er Friends Montana, Swally, Unforgettable.

Burna Boy en Shakira, Shakira, Die Die op Meer Radio. En daarvoor hoor je nog Friends Montana, dat wou ik zeggen. En Unforgettable, dat was uit 2017. Even verder terug in de tijd, even kijken wat er allemaal gebeurd is in het jaar 2017. Kunnen we het nog herinneren? Het is nog maar 9 jaar geleden. 9 jaar geleden, ja, toen was de orkaan Irma. Die heeft huis gehouden in de Caribbean. Met name het eilandje Sint Maarten en Sint Eustatius. Die werden zwaar getroffen, grote schade daar. En de orkaan die bereikte windstoten tot 300 km per uur. Twee mensen kwamen allemaal om het leven. Of maar, zeg ik in dit geval. Aangezien de schade op Sint Maarten enorm was geweest. Echt, er is stond bijna geen huis meer overeind. Het was echt behoorlijk heftig. En ook dan heftig om dan vervolgens te zien dat het ook een deel is van het Koninkrijk. Ja, het is maar een heel klein eilandje in de Caribbean, maar het heeft toch wel wat Nederlandse roots. Ja, ergens hebben we dat ooit eens een keer zelf verworven, die Nederlandse roots. En daarna, nou ja, we kennen de geschiedenis, zullen we maar zeggen. Maar toch hebben we er enigszins een verwant mee. Dus dan moet je toch wel een beetje helpen met de wederopbouw natuurlijk. 2017 ook het jaar van de aanslag op de Ramblas. Een drukke boulevard in het centrum van Barcelona. Daar vindt de aanslag plaats met een bestelbus.

130 mensen raakten gewond bij deze aanslag. En later opgeëist door IS. Moet wel gezegd worden dat dit niet het originele plan was. Nee. Deze prutsers, kan ik toch eigenlijk wel zeker zeggen, die hebben er eigenlijk een beetje een rotzootje van gemaakt. Ze wilden namelijk dat bestelbusje, helemaal volgooien met explosieven en vervolgens laten ontploffen bij de Sagrada Familia. Dat was het plan. Maar die bom die ontplofte in het huis waar ze die bom aan het maken waren. Dus ja, uiteindelijk hadden ze geen bom. En er waren eigenlijk de kopstukken van deze... het organisatorisch brein, zullen we maar zeggen, van deze aanslag, die was om het leven gekomen. En toen zijn ze maar op een plan B overgegaan en dat was dit. Ja, dan maar de Ramblas oprijden met dat busje. Ja, wat moeten we anders? Ja, gepakt worden we toch wel. Nou, het is uiteindelijk dan toch slecht afgelopen voor 15 mensen. Maar het had veel erger kunnen zijn. Dat is in ieder geval wel de les die we hieruit kunnen leren. Dan een brand die meer slachtoffers heeft gemaakt in Londen. De brand in de Grenfell-toren. Heeft 79 mensen het leven gekost. Dat was met name een gevelbrand. Er zat een mooie gevel in van kunststof. En die gevel die is in de brand gevlogen. En eigenlijk is dat hele flatgebouw een soort van fakkel afgebrand. Met name dan de buitengevel. Maar dat heeft wel heel veel rook geproduceerd en hitte. Waardoor dus echt veel mensen als een rat in de val in die flat om het leven zijn gekomen. Het is wel weer heel erg naar, hè? Ja. Ik woon zelf in een flat. En je gaat er toch iedere keer weer een beetje over nadenken als er weer ergens een brand is geweest. Of een explosie. Dat je, hoe vlucht ik hier nou uit? Ik moet gewoon heel erg veel geluk hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik kan misschien nog wel het dak opvluchten of zo. Ik weet het niet. Het zijn mogelijkheden. En Nederland won het weer het Europees kampioenschap. Vrouwenvoetbal. Ja, niet voetbal, maar vrouwenvoetbal. Maar goed, dat moeten we natuurlijk toch wel eventjes zeggen. We waren toen in één keer helemaal voor de Oranje Leeuwen winnen, nietwaar? Ja. Toch nog wel een EK'tje gewonnen. Even wat verder terug in de tijd voor deze nieuwe edition.

Ariana Grande op Meer Radio. Hate That You Made You Love Me. Dat is de hele titel. En daarvoor hoorde je nog de Candy Girl New Edition. Nu terug naar het jaar 2005 voor deze audiobullet. Shut You Down, Bang Bang. Uiteraard het sampletje van Nancy Sinatra. Maar deze is wel erg vet. Tenminste, de beats, die zijn zeker vet. I was 5 and he was 6. We rode on horse.

0: Audiobullies and Shut You Down, Bang Bang. En dit is Forgotten Faces, jawel. Met zometeen de wat op 40 geschiedschaamte. Ja, ik ga een aantal jaar terug in de tijd. Ik duik terug in de geschiedenis en dan pak ik een willekeurige top 40 erbij. En er staat er vast wel iets in de top 10 waarvan je nu zou denken aan 2026. Wat een schande. Hoe is het toch mogelijk dat we deze plaat hebben gekocht, dat die zo hoog terecht is gekomen in de Nederlandse top 40? Ja, ik vraag me soms ook af, maar ja, dat is een beetje de tand destijds, niet waar. En het is ook wel leuk om dat weer eventjes op te raken. Toch maar eventjes weer die geschiedenis weer eventjes erbij te pakken. En eventjes terug te duiken in dat moment, in die herinnering. En ik heb zometeen ook nog een muzieknanny nodig. Wil dat nou zijn, dan kan dat studio@meerradio.nl. En kom maar door met vergeten hits van de jaren 80 en de jaren 70. Want dan ben je automatisch mijn muzieknanny. Ja, ik leefde nog niet in die tijd, dus je kan me opvoeden. Eerst kijken we naar het weer. Op veel plaatsen is het vanavond nog lang zonnig. In het noorden en noordoosten neemt de bewolking vanaf het Noordzee wat toe. En de komende nacht raakt het overal bewolkt. En lokaal kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. En morgen is er eerst nog overwegend bewolking. En soms valt er ook een beetje regen. En in de loop van de middag breekt de zon door. En af en toe valt er ook nog wel wat regen. Het is overal droog, dat wou ik zeggen. En de maxima die komen uit tussen de 22 graden en de 23 graden. En er staat een matige noordwestenwind.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Handsome Poets and Dance. The war is over op Meer Radio.
1: Forgotten Faces. Top 40 geschiedschaamte.
0: En daarvoor hoor je nog Another Ultra 45. En ik zeg het volgens mij helemaal verkeerd. Het is Another 54 Ultra. Wat is dat toch eigenlijk met alles dat ik zit helemaal te focussen. Ik moet het wel goed zeggen dat 54 of 554. Ja, het is... En dan doe ik het alsnog verkeerd om. Maar goed, laat maar gaan. Talk to you was dat. En het is tijd voor wat top 40 geschiedschaamte. We gaan terug naar het jaar 2002. En de zomer van 2002 stond met name symbool voor overstromingen in Oost-Europa. Tenminste, delen van het Midden-Oost-Europa. Dus dan hebben we het over Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland. Daar vinden veel overstromingen plaats als gevolg van zware regenval. Met name de Elbe, die treedt buiten de oevers. In 100 jaar tijd waren er niet, was het niet zo hoog, het water in de Elbe. En dat heeft dus echt verstrekkende gevolgen gehad. Veel watersnood daar in die regio. En er is een regeerakkoord. Balken en de Een werd geïnstalleerd. En dat was een kabinet met CDA, LPF en VVD. Een bijzondere combinatie. Het is ook een combinatie die niet lang stand hield. Ergens november viel het alweer. Volgens mij heeft het heel kort gezeten, een maand of drie. En het strandde eigenlijk alleen maar vanwege interne conflicten in het kabinet. Dus het is niet zozeer geweest dat ze niet eens werden tussen de partijen in of zoiets bij het maken van een regeerakkoord. Nee, want dat was er al wel. Het ging er alleen om dat zo'n ministerraad die verliep niet helemaal vlekkeloos. Met name omdat er dus interne ministers ruzie hadden met elkaar. En dat waren over het algemeen allemaal LPF-ministers. Ja. Moet ik toch even zeggen hoe het erbij? Ja, het is... En soms vraag je dan wel eens af, wat zou er nou gebeurd zijn als Pim Fortuyn niet was vermoord? Wat nou als hij nog gewoon was blijven leven en hij had de frontman gebleven van de LPF? Sterker nog, hij was misschien wel zelfs de grootste partij geworden en was daarmee de nieuwe minister-president. Had nou ook dat kabinet langer gezeten dan november? Ik vraag het me echt iedere keer. Dus ja, dat weet je niet, hè? Je weet het niet. Het is zo'n wat-als-verhaal. Maar ja, het is wel zo gebeurd dat het... dit zijn we met z'n allen natuurlijk vergeten. Alhoewel de moord op de Pim Fortuyn, dat gaan we nooit vergeten. Dat is altijd in ons hoofd gebleven. Maar het stranden van de LPF in dat kabinet, dat moet af en toe nog eventjes teruggebracht worden en in herinnering, ja. En de lichamen van Marion en Romy van Buren, die werden gevonden. In dit geval allemaal op aanwijzingen van de broer van de dader. Ja, en de dader, dat bleek uiteindelijk de partner geweest, of de ex-partner dan van Marion. Die was inmiddels ook al overleden, want deze hele moord heeft plaatsgevonden in 1997. In 1998 overleed de dader aan de gevolgen van kanker. Maar hij had wel, of zijn broer had wel geholpen om deze lichamen te begraven. Dus die broer, die wist het waar ze lagen. En na heel veel gedoe en gedaan is uiteindelijk Peter R. de Vries op het spoor gekomen om dan met deze broer uiteindelijk weer eventjes dat geïmproviseerde graf open te breken. Om te kijken of ze daar nog lagen. En ze lagen er nog. Dat ook wel heel erg tragisch allemaal. En 2002 is ook het jaar waarin John Entwistle overleed, de bassist van The Who, aan de gevolgen van heel veel drugsgebruik. En een zwak hart. Dat tezamen was de cocktail voor een vroege dood. 57 jaar. We gaan even kijken naar naar de top 40 van het jaar 2002. Even zien wat er allemaal zo in de lijsten stond. 1000 Miles van Vanessa Carlton op 10. Without Me, Eminem op 9. Feest van K3 op 8. Perdono, Ciciano Ferro op 7. Derzo Jante, Kate Ryan op 6. Just a Little, Liberty X op 5. Hot in Here, Nelly op 4. I Need a Girl, P. Daddy op nummer 3. Nummer 2 was voor Elvis en Junkie XL, A Little Less Conversation. En nummer 1 was voor Shakira. En Underneath Your Clothes. There's an endless story. Maar goed, wat gaan we dan eens draaien? Wat is nou echt top 40 geschiedschaamte in deze lijst? Nou ja, hè? Met z'n allen hebben we ze weer omarmd. De dames die hebben nu een soort van reunieconcerten allemaal gegeven. En we zijn allemaal weer helemaal fan. Dus het is misschien ook wel leuk om even deze platen te draaien, nietwaar? Oh.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Vanavond is over de hele wereld een gigantisch feest losgebarsten. Alle soldaten overal op aarde hebben de wapens neergelegd.
3: En er wordt muziek en dans gesignaleerd.

Allee, K3 en feest op meer radio. En of het helemaal woke is, dat weet ik niet meer hoor. Of nou Indiaan dansen rondom totempaal en dergelijke. Maar goed, we hebben zin in hart gesloten, nietwaar? Zometeen tijd voor de muziek. Nanny, wil je me opvoeden, kan dat studio@meerradio.nl. Eerst Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Teddy Swims op meer radio.
1: Fedor's Muziek Nanny.
0: En Mr. Know-it-all. Het is tijd voor wat muzikale opvoering. Terug in de tijd op verzoek van Laura. Laura heeft Sophia George ingestuurd. Moet ik wel zeggen dat ik hem wel eens eerder heb gehoord. Maar toch, hij is eigenlijk iets te weinig op de radio. Zomerse muziek. Girly, girly, dankjewel.
1: Fedor's Muziek Nanny.

Girly Girly van Sophia George op Meer Radio. En daarmee is een einde gekomen voor Gotta Face voor deze week. Zometeen sluimertijd. En ik meld mij weer vrijdagavond met een nieuwe aflevering van Meer in het Weekend. Dit is Bootha.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
0: Het is Sluimertijd met Arjan en Belle op Meer Radio.

0: En toen was het stil. Ja. Nee. Zitten jullie gewoon weer niet op te letten, bellen? Dat is een fout, hè?
1: Nog een keer. Ja.
2: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio.
1: We zijn er gewoon weer. En we waren allebei een beetje stil omdat het eigenlijk een wonderschoon liedje was. Hè? Ja. Bananotte van Rocco Granata. Het is een oud nummer.
0: Ja.
1: En het gaat over heimwee en over vroege tijden. Hoe het mooi was en hoe het niet meer is. En ja, zeenzucht. Heimwee.
0: Ja.
1: Dus, maar dat is de aftrap van een hele nieuwe Duitstalige aflevering. Dat betekent niet dat wij de hele tijd Duits gaan spreken. Maar we hebben allemaal Duitse muziek in het kader van de zomertour.
0: Ja, nou, ik neem aan, jij hebt ook HAVO gedaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat je tot het eind aan toe Duits hebt gehad.
1: Jawohl.
0: Is er een klein beetje blijven hangen?
1: Een klein beetje.
0: Miet nog bij het Zeitfondsu, et cetera.
1: Derdemdeen.
0: Precies, ja.
1: Maar daar krijg ik nu acuut al meteen weer uitslag van. Maar als ik in Duitsland ben, dan kan ik heel goed in ene Duits praten. Maar vraag mij niet om out of the blue een heel gesprek met je te starten. Want dan ben ik hem even kwijt.
0: Nee.
1: Maar er is wel leuke muziek gemaakt. We hebben eerst een uitzending gehad met Spaanse muziek. Nee, Franse muziek. Toen Italiaanse muziek.
0: Klopt.
1: En nu hebben wij een uitzending met Duitse muziek.
0: Ja.
1: Samen in elkaar geknutseld.
0: Ja, dat heb je heel goed gedaan.
1: Ja, er zitten een paar tussen waarvan ik denk van... Nou, dat kon nog wel eens een beetje wrijving geven.
0: Maar
1: die moet ik
0: niet.
1: Dan via een snibbel bereiken. En andersom ook.
0: Ja.
1: Maar we gaan er wat moois van maken.
0: Zeker. En we beginnen met de Spider Murphy Gang.
1: Oeh.
0: Ja.
1: Oh, skandaal.
0: In Sperbezierik. Weet je nog wat het was?
1: Ja.
0: Ja? Wat was dat?
1: Hoe bedoel je?
0: Sperbezierik.
1: Oh, dat weet ik niet.
0: Nou, dat was het gebied tussen
1: Oost-
0: en West-Duitsland.
1: Oost- en West-Duitsland, ja natuurlijk. Dus, ja, ik zat even heel ergens anders aan te denken.
0: En dan heeft er wat plaatsgevonden wat niet de bedoeling was. Ik ken de tekst verder niet, dus ik kom even van de titel uit. Maar het was wel een lekker dingetje, vind ik.
1: Nou, het was een hartstikke goed nummer, maar het was ook wel een protest. Want volgens mij toen dit nummer uitkwam, toen was er nog de Berlijnse muur. Hè?
0: Klopt, ja. Nou, ik denk...
1: En daar zijn hele tragische dingen gebeurd in dat stukje.
0: Ja.
1: Waar het prikkeldraad lag. Tussen Oost- en West-Berlijn.
0: Ja. Ja, oh nee, dan hebben we nog het Nederlandse...
1: Volgende keer.
0: Oké.
1: Okay.
0: Ik snap de hint, we gaan nog aan draaien. Komt-ie. Skandaal in Sperbezierik, Spider Murphy Gang.

0: Oh.
1: Dat heb ik wel een beetje gemist afgelopen week.
0: Dat ik in de microfoon weer sta mee
1: te doen. Ja.
0: Dan moet je, jij doet hem ook stiekem open door de telefoon.
1: Ja,
0: de
1: dat klopt.
0: En dan ga ik erin lopen.
1: Daar heb ik ook helemaal geen moeite mee.
0: Oké, hey, we gaan verder met onze Duitse, Duitstalige uitzending.
1: Ja.
0: Dit nummer wat we nu gaan draaien, dat is eigenlijk een beetje een nummer wat ik ertussen gewrongen heb. Omdat er afgelopen week iets is gebeurd waarvan ik zei van we moeten de Beatles draaien. En we hebben afgesproken ook van het is een alleen maar Duitse nummers. Nou, ik ben gaan zoeken. En wat denk je? I Wanna Hold Your Hand is in januari 1964 door de Beatles opgenomen als Come Keep Me Deine Hand. Zij zijn in 1964 naar Berlijn gegaan. Ze zijn naar Hamburg gegaan. Want officieel, de meeste muziekliefhebbers die weten het wel, dat de carrière van de Fab Four, zoals de Beatles ook al heten, eigenlijk van de grond kwam door de Habsburgse Rosse Buurt, de Reeperbaan.
1: Hamburgse.
0: De Hamburgse? Hamburgse?
1: Zij Habsburg.
0: Zeg ze Habsburg?
1: Ja, dat is wat anders.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Hamburgse Rossebuurt, de Reeperbaan, aan het begin van de 60e jaren van de vorige eeuw. Dus het is echt een tijd geleden. Mm-hmm. De band scheen hier in de beginjaren achter het gordijn van een bioscoop te hebben gewoond. Waarbij ze zich waste in de naastgelegen toiletten, totdat de 3 van de 4 om verschillende redenen gedeporteerd werden. Let wel, George Harrison, ook bekend als The Quiet One, de stille Beatle, werd het land uitgezet omdat hij minderjarig was. Terwijl de knappe Beatle, Paul McCartney, The Cute One en de originele drummer van Pete Best het land uitgegooid werden op beschuldiging van brandstichting, waarbij er sprake was van een condoom waar de fik in gestoken zou zijn. Maar daarvoor hadden ze heel veel vlieguren gedraaid in allemaal obscure tentjes op de Reeperbaan.
1: Ja.
0: Nou, waarom wil ik de Beatles graag draaien? Mijn oudste broer, die op Lesbos is gaan hemelen, die was een groot fan van de Beatles. En ik denk dat hij zich echt dood had gelachen om deze vertaling uitvoering van I Wanna Hold Your Hand.

0: Vergeef mij voor deze vertaling van een fantastisch nummer, maar ik vond hem eigenlijk wel helemaal geweldig.
1: Ja.
0: Het was echt bijna fonetisch uitgesproken, want ze konden natuurlijk geen woord Duits. Maar ik vond het wel een mooie eerbetoon.
1: Technisch ook, als mensen zeg maar een stereo-installatie hebben. Ja. Dit was een stereo-test.
0: Ja, dat klopt.
1: Eén kant zingen, één kant muziek. Dat was echt, stereo uit het begin 60e jaar. Hè?
0: Ja,
1: dat was de eerste stereo-apparaten die er kwamen. Ze waren ook hartstikke mono nog op dat moment.
0: 60 jaar geleden, hè?
1: Het is 60 jaar geleden. We gaan er niet over beginnen.
0: Nee. We gaan verder met de
1: bruggetjes ontstaan die ik nu even niet wil.
0: Jawel, nee, dat gaan we niet.
1: We gaan het over Duitsland hebben.
0: Ja, we gaan het over Duitsland hebben. En jij hebt wat leuke dingen.
1: Ja, opgezocht door jou. Dus ik ben daar zeer erkentelijk voor, zoals gebruikelijk. Maar...
0: DNZ.
1: Duitsers en bier.
0: Duitsers en bier. Dat hoort bij elkaar.
1: Dat hoort bij elkaar. Hè? Ja, sowieso natuurlijk de Duitse... hoe heet die ook alweer? Oktoberfesten.
0: Ja, die in september plaatsvinden.
1: Ook veelvuldig bezocht door een heleboel Nederlanders.
0: Ja.
1: Die daar denk ik gewoon nog een stukje carnaval in het najaar aan het vieren zijn. Nog even vlak voor de 11e van de 11e, zomaar denken. Maar gemiddeld drinkt een Duitser jaarlijks 114 liter bier.
0: Weet je dat me dat nog meevalt? Maar ja, er zijn het ook kinderen bij en hele ouderen bij. Dus als je dat weer wegzet, dan is het dat is best wel veel.
1: Dat is veel. 114 liter bier. Nou, laat er 5% alcohol in zitten. Dan heb je toch 5 liter alcohol, 6, 7 liter alcohol in je bloed zitten, hè, na een jaar tijd.
0: Ja.
1: Dus we weten allemaal wat alcohol aan kan richten.
0: Ja, maakt meer kapot
1: dat
0: van
1: hoeveelheden.
0: Jullie. Ja, dat klopt.
1: Ja, maar het is natuurlijk pils over het algemeen. Die grote pullen die allemaal gedragen worden. Maar tegelijkertijd zijn ze natuurlijk ook meester in de brouwerij. In de zin van dat ze ontzettend lekkere speciaal biertjes allemaal.
0: Ja, 1250 brouwerijen kan je vinden alleen in Duitsland al.
1: Ik bedoel maar.
0: Dus dat is echt wel serieus veel.
1: Ja.
0: En oktoberfesten waar we het net over hadden.
1: Ja.
0: Daar heb je dus van die vrouwen...
1: Ja.
0: Weet je wel, die dirndel, jurkjes.
1: Ja.
0: Die lopen daar met 6, 7, 8 van die liter pinten of van die hele grote fase rond.
1: Ja.
0: Die hebben een paar armen, jongen. Die moeten sterk zijn om de hele dag daarmee rond te lopen.
1: Dat is gewoon echt even een workout, toch?
0: Nou, ik dacht het wel.
1: Dat wel.
0: Dus,
1: maar als je zo'n bierfeest gehad hebt, dan kun je ook heel snel weer weg.
0: Ja.
1: Want in Duitsland heb je alhoewel wel wat stemmen opgaan om het af te schaffen, maar heb je nog geen maximale snelheid op veel Duitse snelwegen.
0: Nee.
1: Dus.
0: Maar volgens mij mag je toch niet drinken als je niet rijden. Als je
1: nee, maar er zal vast wel een bobje tussen zitten, toch?
0: Ja, dat mag je hopen.
1: Dan mag lang gast lekker naar huis gaan.
0: 180 kilometer per uur, dat vinden ze daar heel leuk.
1: Dat is hard. Ik maak het onderweg naar wintersport ook regelmatig mee. Dat ik denk van, ik kan wel uitstappen, ik sta stil.
0: Nee, echt?
1: Maar dan word je gewoon met 200-300 kilometer ingehaald, weet je wel. Op zo'n vierde baan. En
0: dat doe jij niet natuurlijk.
1: Dat haalt hij niet, zo simpel is het.
0: De mijne ook niet. Ik denk dat ik dan onderdelen verlies.
1: Het gaat ook regelmatig mis. Maar ja, dat gaat hier natuurlijk ook met 130
0: kilometer per uur. Vierkante kilometer per uur.
1: Ja. Zoals Nederland heeft Duitsland ook een hoogste berg. Heeft Nederland bergen eigenlijk?
0: We hebben de Kouberg.
1: De Kouberg in Zuid-Limburg.
0: Ja.
1: Die heet een berg. Ja,
0: dat heet echt een berg. Ja. We hebben echt een berg.
1: Ja. Nou, de hoogste is in Zuid-Duitsland met een kleine 3000 meter, de Zugspitze. Die kent hem niet.
0: Dat is best hoog, hoor.
1: Dat is best hoog, ja.
0: Ja.
1: Dus dat is een skibare berg, zullen we maar denken.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Ja.
0: Dus,
1: En heb je nog een leuk nieuwtje gevonden?
0: Ja, ik heb nog hele leuke nieuwtjes gevonden. Maar daar wachten
1: we straks even lekker. We gaan even verder met weer zo'n prachtige Duitse plaat. Maar dit is dan even echt een lekker schreeuwert.
0: Oké. Okay.
1: Matthias Reim.
0: Ah, die valt nog mee.
1: Wat bedoel je mee?
0: Dat hij niet zo schreeuwt.
1: Nou, daar zou je achter komen. Verdampt, ich lieb dich, Matthias Reim.

0: Nou, dat behoeft geen uitleg meer.
1: Nee. Nou, jawel. We gaan het nog één keer uitleggen.
0: Wel op het peert.
1: Ja, dit is de tune van de Snibbel. En de Snibbel die heeft Arjan uitgevonden om een plaat zonder veto te mogen draaien.
0: Mm-hmm.
1: We doen het door middel van een dobbelsteen. Alles wat oneven is op de dobbelsteen is voor Arjan. Alles wat even is op de dobbelsteen is voor mij. Als het dan bijvoorbeeld een 2 is, dan mag ik een plaat draaien waar hij zijn veto niet over uit mag spreken. En ik heb maar er toch eentje waar hij groen van wordt. Dus ik hoop dat het een even getal wordt. Ik zeg, je bent er mee.
0: Een 4. Bellen.
1: Okay, ja,
0: bellen en ding. Je gaat het me niet aandoen.
1: Ja, ik ga het doen. Ik ga het doen. En ik weet ook dat ik jouw vrouw daar een heel groot plezier mee doe. En mijn zus in Almere, die ook luistert, die vindt dit ook een prachtig lied. Want die kon het prachtig meezingen. We hebben het over een oudje. Maar niettemin eigenlijk wel een hele recente. Want hij is in 2022 uitgebracht in een speciale Russische versie. Om de Oekraïense vluchtelingen een hart onder de riem te steken. En ik heb het over Ein bisschen Friede van de Duitse zangeres Nicole. Wat kunnen we daarover vertellen? Ja, ik zie iemand op groen worden aan de overkant, maar ik ga lekker door. Nicole is de legendarische winnares van het Eurovisie Songfestival van 1982. En het leverde Duitsland de allereerste Songfestival-winnaar-overwinning ooit op en werd wereldwijd een gigantische miljoenenhit die in allerlei talen is vertaald. Nicole was slechts dus 17 jaar oud en het was lange tijd een van de jongste songfestivalwinnares. Daarna kwam ook nog dat meisje uit België.
0: Sandra Kim.
1: Ja, die was 13.
0: Ja.
1: Die had gezegd dat ze 16 was, maar dat tezijde. Ze is een tijdje daar de jongste in geweest.
0: Mm-hmm.
1: Na haar winst deed ze iets unieks. Ze zong haar winnende lied tijdens de reprise deels in Engels, Frans en Nederlands. Nou, daar begon het al mee dat het al in 26 talen vertaald zou worden. Ze dacht trouwens eigenlijk de jury dat helemaal niet zo'n hoog zou eindigen. En dat werd het dus wel. Het werd een miljoenenhit. 5 miljoen verkochte exemplaren. Ondanks dat jij er tegen wilde houden. Het lied was eigenlijk een protestlied. Het werd geschreven in de Koude Oorlog toen de tijd. Dus we hebben het over 1982. Als een oproep tegen de wapenwetloop. En de nucleaire dreiging. Dat was van alle tijden, zullen we maar zeggen. En nu gaan we het lekker zonder veto draaien. Ein bisschen Friede, Nicole.

0: Ja, een mooi einde verdient gewoon...
1: Dat een mooi wel, einde.
0: Ja.
1: Helemaal uitgegaan.
0: Niet het einde, het einde, maar gewoon de uitrootjes.
1: De uitrootjes, ja, dat bedoel ik. Ja. Helemaal goed. Nee, ja. Nou, 99 Luftballons. Ook zo'n liedje. Het valt me op dat al die Duitse liedjes wel iets met oorlog of vrede hebben te maken. Maar we gaan nu eventjes een beetje de slagerkant op zo. Maar voor die tijd heb ik nog wat nieuwtjes.
0: Vertel.
1: Ja, wij gaan... een beetje veranderen qua parkeerbeleid in Hoofddorp of in Haarlemmermeer. Het hele centrum in Hoofddorp wordt één gebied voor betaald parkeren, zone A, met één vast uurtarief van €2,30 per uur. Ja, laat hem even landen. Zone B verdwijnt, wordt zone A. En twee gebieden van zone C gaat ook naar die €2,30 per uur. En de blauwe zone, een deel daarvan, gaat ook op in zone A. Dus daar waar je je kaart neer mocht leggen en gratis kon parkeren, gaat ook niet meer. Ja, de vergunningen en de ontheffingen natuurlijk die voor de mensen die in het dorp wonen, die worden automatisch omgezet. Maar ze hebben ook nog wat. Maandag tot en met zaterdag van 9 uur tot, van 9 uur tot 9 uur... worden de tijden dus uitgebreid. Want zondag was het altijd gratis. Mm-hmm. En het was altijd na 6 uur gratis. Dus dat wordt een stukje eraan geplakt. Ja. Want zondag is het van 12 tot 9 uur ook betaald parkeren. Mm. En ook op de feestdagen. Dus de zon- en feestdagen. Die worden gewoon kassa voor de gemeente. Er moet natuurlijk een hele hoop gebouwd worden. Onder andere een heel duur gemeentehuis. Dat is een beetje de tendens wat op Facebook en zo gaat. Er is wel een bezoekersregeling. Dus je mag wel op bezoek komen bij de familie, maar betaal je weer 35 cent per uur. Dus dat valt dan wel weer mee. Maar het zijn bijna Amsterdamse tarieven aan het worden. We zijn natuurlijk onderhand een buitenwijk van Amsterdam. Maar het gaat pittig worden.
0: Vergelijkbaar met waar ik woon. En het is een van de laatste gebieden die betaald parkeer zijn geworden. Dus
1: daar
0: hebben we ons ietsjes goedkoper nog.
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, wij hebben nog wel de feestdagenregeling. Dus,
1: en na 6 uur 's avonds, dat scheelt ook. Want de horeca die is natuurlijk nu heel erg aan het klagen.
0: Ja.
1: Want die denken van ja, die mensen die komen hier 2-3 uurtjes zitten. En die zijn toch nog even wat extra kwijt. Ja. Omdat ze überhaupt naar Hoofddorp
0: gaan. Ja, goed, de horeca zelf is ook niet goedkoop meer tegenwoordig.
1: Nee.
0: Andere discussie natuurlijk. Maar,
1: neem een wijntje, jullie slaat stijl achterover.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Weet je, het is jammer. Het gaat allemaal als een trein de lucht in, al die prijzen. Ja. En we moeten het er maar mee doen.
0: Ja.
1: Dus ik heb nu, wat ik wel leuk vind, gaan we alweer even wat leuks doen.
0: Ja.
1: We gaan weer door naar het Duitse uurtje.
0: Ja.
1: Weet jij dat nummer van André Hazes, Geef mij je angst?
0: Zeker. En die is later nog gecoverd door, hoe heet die? Van Volumia. Nee, hoe heet die? Sander. De Muissonier of?
1: Nee, het Guus Meeuwis toch?
0: Nou, komen we zo op terug. Moeten even uitzoeken. Maar het is niet alleen Hazes geweest.
1: Maar het was 1983 een hele grote hit voor André Hazes. Maar oorspronkelijk is het een nummer van Udo Jurkes in 1982.
0: Ah, kijk aan.
1: En die gaan wij draaien. En hetzelfde geldt ook voor Peter Maffay. Und es war Sommer. Peter Maffay die had dat nummer keurig netjes al op de plaats staan. En toen werd het gecoverd door...
0: Rob de Nijs.
1: En we gaan ze allebei verdraaien, dus ga lekker genieten.
0: Komt-ie.

0: Ja, dan moet je ook flink zijn ook bellen.
1: Nee.
0: Ja, uithaal van net, die moet ik
1: Nee, er springen alle speakers thuis. Dat gaan we niet doen. Maar ik heb even lekker meegezongen. Hou het daar maar op.
0: Ja.
1: Dus helemaal goed. Ik heb nog een nieuwtje.
0: Vertel.
1: Ja, er is namelijk een dame in Nieuw-Vennep. Zij heet Demi van Heiningen. En zij heeft met haar deelname aan de Zomer Carnaval Royalty Elections in Rotterdam een bijzondere mijlpaal bereikt.
0: Zo.
1: Zij mocht de titel First Runner-up in ontvangst nemen. En voor de prachtig verklede Demi is dit niet alleen een mooie herinnering, maar ze kijkt ook terug op de periode waar zij zich persoonlijk ontwikkelde en nieuwe mensen leren kennen. Tijdens de verkiezingen vertegenwoordigde Demi met veel trots de carnavalsgroep The Shining Stars uit Nieuw-Vennep. En op 25 juli loopt ze samen met de groep mee in de zomercarnavalparade die elk jaar gehouden wordt in Rotterdam. Geweldig. En dat is een feest, hoor.
0: Ja, nou, er staat een foto op meerradio.nl.
1: Ja.
0: Bij de nieuwsberichtjes en je weet niet wat je ziet.
1: Nee, het is
0: ziet er prachtig uit.
1: Bijzonder geel en kleurrijk. Enorm kleurrijk.
0: Ja.
1: Dus echt heel mooi.
0: Ja. Wat gaan we doen?
1: Het volgende nummer. Van Peter Maffay.
0: Peter Maffay.
1: Ja, en die is uitgebracht in, wat zei ik, naar 1976.
0: Ja, naar 75 wel. 76 kwam Rob de Nijs er dunnetje overheen. Je hebt het al even uitgelegd natuurlijk. Ja. Maar misschien nog even goed om bij stil te staan. Want het was destijds in Nederland best wel een controversieel liedje.
1: Ja, want
0: in ten tijde van de verzuiling. Hè? Dus Malle Babbe mocht niet gedraaid worden.
1: Ja, joh.
0: Dit moest gekuist worden, want er zat nog wel een leeftijdsverschil tussen degene die een relatie met elkaar kregen.
1: Ja.
0: Tegenwoordig, wou ik bijna zeggen, kan dat wel. Maar je ziet ook steeds meer stromingen weer opkomen die heel erg bezig zijn met de mores rondom muziek ook weer.
1: Ja, ja.
0: Helaas. Het is uiteindelijk een soort van vrije meningsuiting wat je op de plaat brengt. Hè. Het is aan jou om te luisteren wat je wil.
1: Maar op deze zegt hij toch van ik was 16 en jij was 28 of zo.
0: Ja. Wat maakt Peter Maffay ervan?
1: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar daar gaan we nu naar luisteren.
0: Daar komt hij.

0: Nou, we zijn erachter gekomen. Het leeftijdsverschil was ietsjes groter dan bij Rob de Nijs.
1: Het wordt steeds erger hier.
0: Ja.
1: Het grappige is, ontnuchterend, is de blik in de spiegel na een paar dagen in het Oktoberfest in een kijkje in de Duitse versie van YouTube. Ondanks grote inspanningen van lokale muziekliefhebbers is nog altijd 61% van de top 1000 filmpjes van YouTube verboden op de Duitse versie van dit medium. De echte reden is officieel niet bekend, maar er wordt toch sterk gedacht dat de Duitse auteursrechtenorganisatie GEMA van auteursrechtenclaims hiermee te maken hebben. In elk geval is in Duitsland waarschijnlijk niet leuk om een levensdroom uit te groeien tot een coversongsensatie te verwezenlijken. Nou, dat is ook wel grappig, vind je niet?
0: Ja, het is gewoon censuur.
1: Ja, dat is gewoon censuur. Ja, dat klopt ook wel. Ja,
0: censuur.
1: Maar Duitsers zijn ook hele grote uitvinders, hè?
0: Oh ja?
1: Ja, baanbrekend. De klassieke variant van het dambord hebben zij de stervormige variant voor bedacht.
0: Mm-hmm.
1: En die lieten ze door de Amerikanen op de markt brengen als Chinees damma, ook al halma genoemd.
0: Mm.
1: Maar er zijn ook de boerderkunst. Dat zijn wel echte mijlpalen.
0: Dus daar is dan beeld van een Nederlander in Haarlem op de grote markt van de boekdrukkunst.
1: Ja, maar zij zijn de uitvinders daarvan. Mm. Auto's, hè? De BMW, wat is het? BMW? Nee,
0: ja,
1: Ford.
0: Bayerische Modewerk.
1: Ford, ja.
0: Ford Amerika, maar uiteindelijk ook Duitsland.
1: Ja, Opel. Straalmotoren, de Zeppelin. Ja. Insuline hebben ze uitgevonden. Aspirine, ik weet ook. Hoe noem je dat? Niet codeïne, maar cocaïne. Dat is uitgevonden door Sigmund Freud, dat weet ik toevallig.
0: Hm.
1: Die dacht dat dat een heel goed middel was tegen depressie.
0: Hm.
1: Totdat hij er zelf verschrikkelijk verslaafd aan raakte en de bloedneuzen en alles en zijn hele familie knettergek werd.
0: Nou, over depressie gesproken.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, want de volgende dame die we gaan draaien is Vicky Leandros.
1: En die gaat. Foei.
0: Nee, maar ik zit een beetje naar de plaatjes te kijken en er zit gewoon geen vrolijk plaatje bij.
1: Ja, maar deze is, ik heb de liefde gezien, dus dat is wel vrolijk en het is een beetje Grieks ook, want zij had altijd Griekse. Ja,
0: ze is Grieks van
1: Russie. Ze is ook Grieks, dus we gaan lekker Vicky Leandros vrolijk draaien. Vrolijk.
0: Vrolijk. Hondhoek omhoog, hier komt Vicky Leandros.

0: Nou, wij stonden gewoon de sitake hier te doen.
1: Ja, het is wel een solodans. Hè. We kunnen niet iets samen doen met...
0: Sitake, die kun je gewoon heel goed met de armen over elkaar heen.
1: Ja, dan ga je in zo'n line dance-achtige situatie.
0: Ja, dus een vleugje Grieks, een vleugje Duits en een jammers erachteraan. En we hebben een heerlijke uitzending.
1: Bellen, ik vond het een... Nee, zeg het al, heerlijke uitzending.
0: Ja. Ondanks dat het Duitse muziek
1: nee, dankzij of ondanks.
0: Wij gaan trouwens wel door met onze zomertour. De volgende hoop ik dat het een Italiaanse wordt.
1: Spaanse. Italiaanse
0: wel gehad. Ja, Italiaanse wel gehad. Spaanse zouden we doen.
1: Ja.
0: En er zit wel een dingetje bij, want jij gaat op vakantie. Dus
1: ik ben er 3 weken niet. Ja.
0: Ja, dat vind ik wel heel erg jammer. Ja. Ik ga je met noden missen.
1: Ja, ik het programma ook. En jou ook natuurlijk.
0: Ah, ja. Dankjewel. Maar in ieder geval, de zomertour gaat wel door.
1: Ja.
0: Na 10 uur hebben wij...
1: Ton met Nice and Slow.
0: Goed zo!
1: Ja, ik... Ja.
0: Je krijgt een tijdje.
1: Hij is erin gebeiteld.
0: Hij is erin gebeiteld.
1: Ja.
0: En wij zeggen slaap lekker voor straks.
1: Welterusten. Dag.
2: Dit was Sluimertijd. Arjan en Belle loodsten je door de avond met alles wat je nog wilde weten. Tot volgende week.
3: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen.

0: dass ich trank für den Teller, den ihr mir zu den euren stellt, als sei selbstverständlicher nichts.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: En dat is Fans Joy met Riptide. Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Goedenavond en welkom op deze zomeravond bij Nice and Slow. De laatste twee uur hier op deze Meer Radio dat we normale programma's doen. Want vannacht hebben wij heerlijke uur muziek weer voor de nacht. Wat kan je verwachten in dit uur?
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Een 2 van 1 na het nieuws van 10:30 van Elvis Costello. Maar nu, die je ook om 11:30 krijgt horen, die twee. Je weet wel, Suzanne Freek. Dit is Dromen in Kleur. Ik heb...

Make You Feel My Love van Bob Dylan werd hier gedaan door Adele. En dat was in 2008 haar grote doorbraak. Wereldwijd was dit een hele grote hit. Je hoort hem nog steeds hier in Nice and Slow. Net als deze van Al Green. Het origineel wordt ook gedaan door Tina Turner van Let's Stay Together.

met het origineel van Let's Stay Together hoor je The Carpenters met Close to You van Hal David en Burt Bacharach. En net hoor je Coldplay. En nu de Bee Gees. Tot het nieuws van 10:30 zijn ze dit met Words uit 68.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Romli in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
8: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

bekendste van de nummer 1 hit. De nummer 1 hit, I Want You To Want Me. Maar dit was een andere van Cheap Trick. In 1988 was dit The Flame. En nu tijd voor de 2 van 1. Hier is Elvis Costello, 2 keer. Dit is She.

Dit keer een Italiaanse klassieker van Toto Cutugno. Dat was in l'Italiano. Dit is Raccoon. Inderdaad, we gaan naar Zeeland toe. Dit zijn ze met een echte fan.

was heel wat andere Amerikaanse sterren. Dan begon zij ook haar carrière bij het Disney Channel in Amerika. Onder meer Britney Spears is er ook begonnen. Dit was Christina Aguilera dus, met Beautiful. En tot het NOS Journaal van 11 uur hoor je deze van Chris Rea. We gaan naar het strand toe. Dit is On The Beach. Tot zo hè, na 11 uur.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: My Baby Just Cares For Me. Een oud nummer al uit 1930. Het werd toen de tijd gemaakt voor de musicalfilm Whoopi. En in 1957 werd het opgenomen door Nina Simone. Daarna werd het heel wat keer opnieuw uitgebracht. En in 1987 werd het gebruikt voor de commercial van Chanel nummer 5. En toen werd het ook een nummer 1 hier in de Nederlandse hitparade.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Nou, dit verhaal kan ik je zeggen dat we straks om 11:30 krijgen. Suzanne Freek van Gerda.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: En daarna Lady Gaga.

schreef het als ode aan zijn vrouw, The Lady in Red. Dat was Christa Burke in 1986 en werd toen ook een hele grote hit. En voor Chris hoorde je Crystal met Who Gave You The Right. En je hoorde ook Blanks samen met Claudia de Breij in Heel Jou. Dit is Alan Clark met Change Will Come.

Gibb heeft ooit laten weten dat hij dit een prachtige uitvoering vond van zijn How Deep Is Your Love. Dat was Take That in de jaren 90. Terug naar de jaren 60. Shed in Germany, A Summer Song.

0: Kijkje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlem en meer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten. Zaterdagmorgen van 10 tot 12.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale mediaplatforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Nog een half uur, Nice and Slow, met Tom van Dranen.

0: Uitgekomen eind 2018. Een nummer 1 hit voor Suzanne Freek in 2019. Dat was Als het avond is, speciaal voor mijn lieve Gerda. Schatje, ik hou van jou, hè.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Uit de film A Star is Born. Een prachtige Lady Gaga nummer samen met Bradley Cooper. Dit is Swallow. En zometeen hoor je haar ook met Bruno Mars samen.

1963 de allereerste hit voor Françoise Hardy. De klassieker Tous les Garçons. Over klassiekers gesproken. 1976, dit is Chicago.

En na Chicago met If You Leave Me Now in 1976 hoorde je Sjors van der Pannen. Met dat leuke Isabel. Ook het kleine meisje met een ballonnetje. Een rode ballon nog wel te verstaan. En je hoorde ook Perry Como met It's Impossible. En dit wordt de laatste voor vanavond. The Alan Parsons Project met Eye in the Sky. Voor nu, goeienacht en welterusten. Hè?

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.